0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan te best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM. In

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer als je zo'n ding uitpakt voor het eerst dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedendag, ik ben Frans van der Beek. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Het getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam om het leven. De verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar er werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En dat komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Komende dag gaat hij met president Trump praten in het Witte Huis. En ook gaat Netanyahu naar de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Dat getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam erbij om het leven. In honderden vliegtuigen van Boeing zijn stoelen verkeerd gemonteerd. En dat kan gevaarlijk zijn bij een noodlanding. Ze kunnen losschieten, waardoor passagiers gewond kunnen raken. En ook kunnen de stoelen de nooduitgang blokkeren. De fout is ontdekt bij inspectie van Amerikaanse toestellen, maar het kan zijn dat Boeings en andere landen ook die fout hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarros, ten zuiden van Gironde, waar nog een veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. En de komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM, nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. De man die zaterdag in Berlijn inreed op een Pride-optocht werd door de Duitse veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Er was een camera op zijn voordeur gericht en daar was te zien hoe hij vlak voor de aanslag zijn huis verliet, schrijft een Duitse krant. Door zijn actie kwam een Poolse vrouw om het leven. Er zijn tientallen gewonden. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. En een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken al snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het tot 30 graden worden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.vakantievieren.nl/luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze een kwart minder uitstoten en daarom mogen ze minder koeien houden. Ze reden met trekkers naar Borculo om een protestbrief te overhandigen en reden ook door Zwolle rond en op viaducten en langs de snelweg. Een zwemmer is gisteravond overleden bij het strand van Oostkapelle in Zeeland. Hij raakte in zee in de problemen en werd door een strandwacht uit het water gehaald. Ze probeerden hem op het strand nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Wie het is, is niet bekend. De politie van de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen betrokken waren bij een schietpartij afgelopen weekend en geen 2. Eentje werd gedood bij de schietpartij en er is er eentje opgepakt. De derde zou nog op de vlucht zijn. Het is een jongen van 15. De schietpartij was tijdens een festival. Er vielen 3 doden. Een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle, maar nog lang niet uit. Het blussen gaat onverminderd door. Een andere brand is nog groter en bedreigt de stad. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens de NOS is de brand zo heet dat hij zijn eigen wolk heeft gecreëerd. Er komt wind uit die het vuur nog verder aanwakkert. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder en het wordt maximaal 30 graden vandaag. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Goedemorgen Twente. Hey, het is dinsdag 28 juli en je bent wakker. Of misschien zit je nog een beetje tussen dromen en doen in, dat kan ook. Hey, maar geen zorgen, daar ben ik voor. Hè? De koffie mag er even bij. De eerste zonnestralen die mogen zo binnenvallen in je huis. Dan zorg ik dat de muziek je rustig op gang helpt. En of je nou onderweg bent naar je werk, of je nou thuis aan het opstarten bent, of misschien geniet je gewoon van deze vrije zomerdag. Fijn dat je erbij bent op Twente FM. De komende uren nemen we samen even de tijd voor het nieuws uit de regio. Voor goede verhalen, een beetje ontspanning en natuurlijk heel veel muziek. Dus zet het volume maar ietsje hoger. Maak er een mooie dinsdag van, want dit

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb hoorde je bij Twente Wordt Wakker op Twente FM. Goedemorgen, welkom. En zullen we eens even kijken naar het weer van vandaag, dinsdag 28 juli. We krijgen in Twente een zomerse dag met een mix van zon en wat wolkenvelden. Het blijft eigenlijk gewoon lekker droog de hele dag. En de temperatuur loopt in de ochtend op naar een graadje of 20, maar uiteindelijk in de middag wordt het misschien zelfs wel 27 graden. En vanavond dan koelt het weer af richting de 24 graden. Hey, het is heerlijk weer vandaag dus eigenlijk. Lekker om heerlijk naar buiten te gaan en even lekker wat frisse lucht op te ademen, nu het nog geen 35 graden wordt. Hey, we gaan terug naar 1992, een stem die

gaan deze ochtend door met de speed of sound, hè. Zo snelheid van het licht, zo snel gaan we door deze ochtend heen, want het is alweer bijna 7:30 geworden. Oh joh, de Coldplay is zometeen het streeknieuws op Twente FM. Eerst nog even deze plaats van Calvin Harris en Jesse. Dit is Satisfied.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
10: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
9: Hou je huis cool.
10: De schaduwmakers uit het oosten.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. De politie gaat meer surveilleren rond de woning van het vluchtelingengezin in Geesteren. Aanleiding is de brandstichting van afgelopen weekend, waarbij de auto van het gezin in vlammen opging. De autobrand is volgens de politie aangestoken. De impact op het gezin en de omwonenden is groot, zo zegt een woordvoerder van de politie. Een 24-jarige man is vrijgesproken voor een moordpoging in Hengelo. Justitie eiste 3 jaar cel tegen de man, maar de rechter heeft hem vrijgesproken. De man kwam begin 2024 voor een zogenaamde seksafspraak naar Hengelo, maar volgens justitie had hij de opdracht gegeven om iemand om het leven te brengen. En de sluiting van het Twentekanaal houdt ook de politiek in Den Haag bezig. Het Kamerlid Renilde Huizinga wil weten of meer binnenvaartwegen dreigen te sluiten en welke oplossingen het kabinet voorbereidt. Sinds afgelopen zaterdag is de sluis bij Eefde dicht en daardoor kan er geen scheepvaartverkeer meer door het Twentekanaal varen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag met 26 tot 28 graden. Morgen en donderdag worden zeer warm met dan temperaturen tot boven de 30 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit

When I spent the summer on you. En zo heet het liedje Summer on You van Sam Veldt, Lucas en Steve en Woof. Dat is degene die aan het zingen was, hè? Hey, soms dan hoef je helemaal niet zo ver weg om iets bijzonders mee te maken. Je hoeft geen vliegtuig te pakken of een verre reis te boeken. Soms is het gewoon een kwestie van vroeg opstaan. De wekker om 4:30, een paar warme schoenen aan en dan gewoon lekker richting de natuur, hè? En als je dan bovenop de Lemelenberg staat, om maar wat te noemen, de eerste zonnestralen over het landschap ziet komen, dan begrijp je waarom vroeg opstaan soms echt de moeite waard is. Nou, Landschap Overijssel die organiseert morgen, woensdag 29 juli, een bijzondere ochtendwandeling, waarbij je samen met een natuurgids de zonsopgang op de Lemelenberg beleeft. De wandeling start om, hou je vast, schrik niet, 5:30... en voert je langs de heide, de hoogteverschillen en de mooie vergezicht van dit bijzondere stukje Overijssel. En bij helder weer kun je zelfs ver uitkijken richting Zalland, Twente en zelfs Duitsland. En eerlijk, hoe mooi is het dan om de dag eens te beginnen zonder haast? Geen files, geen volle agenda, maar gewoon de stilte van de ochtend. Het geluid van de vogels en de zon die langzaam de wereld wakker maakt.

de slingers op mogen hangen. Hey, we beginnen met een vrouw die uitgroeide tot een van de meest stijlvolle en iconische vrouwen van de 20e eeuw, Jackie Kennedy. De vrouw van de Amerikaanse president John F. Kennedy werd geboren op 28 juli 1929 en zou dit jaar dus haar 97e verjaardag hebben gevierd. Ook in Nederland hebben we vandaag een jarige met een indrukwekkende carrière. Actrice Monique van der Ven viert haar verjaardag. Ze werd geboren in 1952, was vandaag dus 74 jaar. En je kent haar van klassiekers als Turks Fruit, De Aanslag en natuurlijk een miljoen miljard andere films. En misschien wel een van de meest besproken reality-gezichten van Nederland. Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, die is vandaag ook jarig. Ze werd geboren in 1989, wordt 37 jaar oud vandaag. En zij is bekend van onder andere O.O. Gersel. En we beëindigen even muzikaal, want vandaag is ook de verjaardag van Neferley Craven, de Britse zangeres en songwriter. Werd bekend met haar prachtige ballad Promise Me uit 1991. Ze werd geboren in 1963 en viert vandaag dus ook haar 63ste verjaardag. Een nummer dat bij veel mensen meteen herinneringen oproept aan de vroege jaren 90. Dus alle jarigen van vandaag van harte gefeliciteerd. En speciaal voor Beverly Craven draaien we natuurlijk haar grote hit. Dit is Promise Me.

was nog wel een beetje lachen gisteravond. Ik was het programma een beetje aan het voorbereiden alvast voor vandaag. En toen kwam mijn vrouw binnen op mijn kamertje waar ik dan al mijn muziekjes voorbereid en zo. En die zegt, die hoorde dit, die zegt, wat een zeikmuziek. Ja, klopt wel een beetje. Ja. Dus we gaan even dansen nu. Ja, laten we het even goed maken. De Bauza hoor je nu en Magnetic.

0: is De Bounce aan met Magnetic. En die hoor je bij Twente wat wakker op Twente FM. Een bijzonder goedemorgen. Het is bijna 8 uur, bijna 5 uur.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina.
0: En ook wat tijd om op te staan.
1: Via twentefm.nl/luister. Ja, voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
14: Mens en relatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire. De rechter vindt dat Bonaire beter beschermd moet worden tegen de stijging van de zeespiegel en Nederland moest voor vandaag een begin van een plan laten zien. Dat is niet gebeurd. Het kabinet zegt tegen de NOS dat het wel komt op Prinsjesdag. Juristen vinden het een schande. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen. Hij was vrijgelaten en werd nog in de gaten gehouden, schrijven Duitse media. Er hing een camera bij zijn huis die registreerde dat hij zaterdagavond wegging. Een uur later reed hij in op de menigte. Oekraïne heeft afgelopen nacht bijna 400 drones richting Moskou gestuurd. Volgens de Russische autoriteiten zijn de meeste uit de lucht geschoten voordat ze de hoofdstad bereikten. Vlakbij Moskou raakten wel enkele woningen beschadigd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. En honderden Boeing 737 MAX vliegtuigen moeten misschien worden gecontroleerd. Een Amerikaans luchtvaartwaakhond heeft meldingen gekregen dat stoelen in sommige toestellen verkeerd kunnen zijn gemonteerd. Als het inderdaad zo is, kan dat bij een noodlanding gevaarlijk zijn voor passagiers. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder. Het wordt maximaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Goedemorgen, welkom bij Twente Wordt Wakker op Twente FM. Mijn naam is Michel Alter, ik ben er in plaats van Wim. Wim die heeft lekker even 2 weekjes vakantie. En nou ja, ik heb ook vakantie. Ja, en dan kan ik dat dan weer combineren met radio maken. Dat is dan weer grappig, hè? Ja, ik vind het leuk. Nou, hey, fijn dat je er bent in ieder geval. Kan ik iets voor je betekenen? Nou, dat kan wel. Ik kan wel iets voor je betekenen. Je kunt even een berichtje sturen via de berichtenbox op twentefm.nl of via de website, of via de app bedoel ik, van 1 Twente. En dan komt het bij mij hier in de studio terecht. En dan kun je bijvoorbeeld meedenken over welke liedjes ik straks ga draaien na 9 in de 6 op een rij. Ja, daar heb ik nog liedjes voor nodig. Ik kan er nog wel een paar gebruiken. Dus kom maar door. Liedjes voor 6 op een rij via de berichtenbox op twentefm.nl of via de app 1 Twente. Ja. Hey, de nieuwe single van Samber die is helemaal te gek. Die heet My Body Isn't Ready.

in the music. Och, dat klinkt wel in door, ja. Jimmy Cliff hoorde je en daarvoor My Body Isn't Ready van Somber. Goedemorgen, dit is Twente Wat Wakker op Twente FM. Ik weet niet of je wel eens in Hengelo rijdt met de auto. En of je dan wel eens op de Oldenzaalse straat rijdt. Dat is sinds april wel eigenlijk een beetje een bende. Om het gewoon maar even duidelijk te zeggen. Want we hebben natuurlijk in de winter flink wat vorst gehad. En die toplaag van het asfalt, dat werd flink beschadigd door die vorst. Waardoor men had besloten, nou laten we toch maar eventjes de toplaag eraf halen. Want er zitten nu zoveel kuilen in de weg. Dat is ook niet goed voor de auto's. Dus nu rij je eigenlijk op een soort tussenlaag. Een afgeschraapte tussenlaag. Die heel onhandig rijdt. Dus helemaal niet fijn. Rijdt heel onprettig. Maakt heel veel herrie. Nou, het goede nieuws is, ja, dat is heel fijn, goed nieuws. 17 augustus, dan beginnen de wegwerkzaamheden. Dan wordt er een nieuwe laag asfalt aangelegd. En vanaf vrijdag 21 augustus, einde van de middag, kun je weer over een fris en vers laagje asfalt over de Oldenzaalsestraat heen rijden. Hoe fijn is dat, jongens? Ik vind het heerlijk. Dit is Bon Jovi en It's My Life.

0: één van de grootste hits van vorig jaar. Hè? Uit die film Demon Hunters was dit Huntrix met het liedje Golden. Ze won ook allemaal prijzen, hè? Oscars en dat soort dingen meer. Hebben ze goed gedaan.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ik vind het ook echt wel een leuk liedje, hoor. Ja, daarvoor hoorde je ook nog It's My Life van Bon Jovi. Ooit lang geleden was dat een van mijn eerste grote echte concerten waar ik ben geweest. Ja, mijn allereerste was van Dr. Alban. Was trouwens ook It's My Life, hè? Trouwens, nu ik erover nadenk. Daar zit dan denk ik een linkje in, ja. Maar het eerste echt een wereldsterniveau, dat was Bon Jovi. En weet je waar het was? Dat was op het Rutbeek in Enschede. Misschien ben jij daar ook wel geweest. Ja, en het mooiste aan dit verhaal is nog wel... Ik vond Bon Jovi hartstikke leuk, hoor. En een kameraad van mij ook. We vonden hartstikke leuke muziek. En we wisten ook wel dat hij naar Enschede kwam. Maar geen

moment over nagedacht om daar naartoe te gaan. Totdat mijn vader op een gegeven moment thuis kwam. Die had via, die had daar bij dat terrein van Rutbeek had die houten platen moeten brengen. Want hij was chauffeur bij een houthandel. Hij had daar die houten platen moeten brengen om een beetje de boel af te zetten. En toen kreeg hij gewoon 2 kaartjes. Nou, toen ging ik er dus naartoe. Ja, super tof man. Grazen naar Bon Jovi. Hoe leuk was dat wel niet? Nou, vond ik heel leuk in ieder geval. Hey, bijna tijd voor het streeknieuws. Eerst nog even deze plaats van Felix Jean en Jasmine Thompson. Jasmine Thompson, moeilijke naam wel, denk ik. Ain't nobody.

0: betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. De politie gaat meer surveilleren rond de woning van het vluchtelingengezin in Geesteren. Aanleiding is de brandstichting van afgelopen weekend, waarbij de auto van het gezin in vlammen opging. De autobrand is volgens de politie aangestoken. De impact op het gezin en de omwonenden is groot, zo zegt een woordvoerder van de politie. Een 24-jarige man is vrijgesproken voor een moordpoging in Hengelo. Justitie eiste 3 jaar cel tegen de man, maar de rechter heeft hem vrijgesproken. De man kwam begin 2024 voor een zogenaamde seksafspraak naar Hengelo, maar volgens justitie had hij de opdracht gegeven om iemand om het leven te brengen. En de sluiting van het Twentekanaal houdt ook de politiek in Den Haag bezig. Het Kamerlid Renilde Huizinga wil weten of meer binnenvaartwegen dreigen te sluiten en welke oplossingen het kabinet voorbereidt. Sinds afgelopen zaterdag is de sluis bij Eefden dicht en daardoor kan er geen scheepvaartverkeer meer door het Twentekanaal varen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag met 26 tot 28 graden. Morgen en donderdag worden zeer warm met dan temperaturen tot boven de 30 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Second time around. Shalimar hoor je bij Twente wordt wakker. Oh, dan gaan we even terug in de tijd. En we gaan eens even kijken wat er op 28 juli allemaal gebeurde in het verleden. Op sportief gebied bijvoorbeeld. Op 28 juli 1928 werden in Amsterdam de Olympische Zomerspelen officieel geopend. Het was de eerste en tot nu toe ook de enige keer dat Nederland de Olympische Spelen organiseerde. En ja, ook interessant aan deze Spelen is dat er voor het eerst de Olympische vlam brandde in een stadion. En nog veel meer bijzonder dat de vrouwen meededen aan de atletiekonderdelen. Een ander bijzonder moment uit de Nederlandse geschiedenis is 28 juli 1940. Toen klonk vanuit Londen voor het eerst Radio Oranje.
1: Ja, hallo, dit is Radio Oranje.
0: Via de BBC richtte de Nederlandse regering in ballingschap zich tot de mensen in het bezette Nederland. De uitzendingen boden nieuws, hoop en een gevoel van verbondenheid in een onzekere tijd. En in de entertainmentwereld is 28 juli ook een opvallende datum. In 2005 ging The Dukes of Hazzard in première in de Verenigde Staten. De film, gebaseerd op de populaire tv-serie uit de jaren 70 en 80... bracht de avontuur van Bo en Luke Duke naar het Witte Doek. Met onder andere Johnny Knoxville, Sean William Scott en Jessica Simpson. Oh, en we sluiten natuurlijk even af met muziek, hè? Ja, deze is eventjes, jongens, hier moet je even voor gaan zitten, denk ik. Op 28 juli 1987 verscheen The Joshua Tree van U2. In veel andere landen was het album eigenlijk al eerder uitgebracht, maar toen pas verscheen hij in Canada. Maar ook daar groeide het uit tot een enorm succes. Met klassiekers als With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For en Where the Streets Have No Name. De dag dus waarop geschiedenis werd geschreven. Op de atletiekbaan, via de radio, op de Witte Doek en in de muziek. Je hoort nu U2.

0: Desire van Jonas Blue en Believe.
1: Hey, het weerbericht dan voor vandaag. Ik kan er heel kort over zijn hoor. Het is heel simpel eigenlijk. Want het wordt heerlijk weer vandaag. Het zonnetje gaat uitbundig schijnen. Af en toe nog wel een wolkje voor de zon. Dat dan weer wel. En de temperatuur die loopt op naar maximaal 27 graden deze middag. En in de loop van de avond daalt hij dan weer naar een graadje of 24. De komende dagen dezelfde weerbeeld met oplopende temperaturen. Het wordt misschien wel 34 graden op de donderdag. Dat is dan de warmste dag van deze week. En daarna zakt de temperatuur langzaam maar zeker weer een heel klein beetje in. You say-

Jalla, daarvoor ook nog Think of You van Wickfield bij Twente Wakker op Twente FM. Het is bijna 9 uur, bijna tijd voor het nieuws van 9 uur. En na 9 uur, dan doen we natuurlijk de 6 op een rij. Hey, ik heb nog wel plek voor een paar liedjes, dus geef het maar even door. Via twentefm.nl, de berichtenbox, of via de app van 1 Twente. Daar zit diezelfde berichtenbox ook in. Dat komt dan hier bij mij terecht en dan kan ik voor jou draaien in de 6 op een rij wat jij graag gedraaid wilt hebben. Maar dan moet je wel even nu actie ondernemen, want anders is het te laat en dan wordt het helemaal stil op de radio. En dat willen we natuurlijk ook niet zo graag. Nee. En om dat te voorkomen draai ik nu alvast een liedje wat daarover gaat. Dit is Depeche Mode en Enjoy the Silence.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will live. In de brouwerie.
13: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 3 jaar geleden spoelden menselijke resten aan op Texel en nu zijn die geïdentificeerd. Het zijn 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NH. Hun families zijn vorige maand op de hoogte gebracht. Volgens de politie is de identificatie mogelijk geworden na een internationaal DNA-onderzoek. Een tiener in België wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Pride in Leuven vorig jaar. Volgens Belgische media probeerde hij via Telegram aan wapens te komen. Uiteindelijk bleek hij met een undercover-agent te chatten. In november moet hij voor de rechter verschijnen, samen met een medeverdachte. Een jaar geleden sloeg de inspectie alarm over de toestand in de jeugdgevangenis en er is nog niks verbeterd, zegt de kinderombudsman bij Nieuwsuur. Er wordt te weinig onderwijs gegeven door personeelstekort. Ook krijgen de jongeren niet de behandeling die ze nodig hebben om terug te komen in de maatschappij. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is nog steeds onder controle, maar het blijft spannend, want vandaag wordt het heel heet, tot wel 35 graden. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is het hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.
16: Yes, goedemorgen. Het is weer tijd voor...
0: 6 kentekenplaatjes. 6
10: op een rij.
17: Ja. Kom nog maar even door, hoor. Ik kan zo de liedjes eruit mieteren die ik er allemaal in heb staan. Dus als je nog wat suggesties hebt, geef ze nog gauw even door, hè. Via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1Twente-app. Dan kan ik zo meteen voor jou draaien wat je wil. Ik heb er in ieder geval alvast 2 klaarstaan. Maar die andere 4, die zijn nog wel vrij, hoor. Kom maar door, via de berichtenbox dus. Zometeen hoor je Alex Warren, een liedje Passenger. Maar we beginnen met Michael Jackson. Dit is Black or White.

was hem dan voor deze dinsdagochtend, 28 juli 2026. De 6 op 1 rij in de ochtend. Je hoorde Simon Webb, Coming Around Again. Robert van Hemert, Zandloopster, Dua Lipa, Harder Than Hell. Living in the Box met Living in the Box, lekker origineel. Alice Warren en Passenger. En we begonnen Michael Jackson met Black or White. Goedemorgen, welkom. Dit is Twente Wordt Wakker op Twente FM. Nou, weet je waar ik wel eigenlijk even op dit moment een klein beetje zin in heb? Ik heb dat een beetje gemist in het hele rijtje als ik zo naar kijk. Dat is een klein beetje gitaar. Nou, die kunnen we wel brengen met Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

Evolution, zo heet dit liedje. En die is van Nothing But Thieves. Die hoor je bij Twente Ontwakker op Twente FM. Goedemorgen, wat fijn dat je er bent. Ik ben Michel Otter, ik zit hier in plaats van Wim vandaag. Misschien heb je ze wel gezien gisteren. Op het viaduct over de A1 bij Deurningen. Daar stonden een aantal boeren een protest te houden. En dat is vooral tegen al die onuitvoerbare beleidsplannen over het stikstof. Tenminste, dat is wat zij aangeven. En we hebben er een heel artikel over geschreven trouwens op onze website 120.nl. Daar geeft melkveehouder Bart Leverink even een inkijkje in hoe zij daar nou op dit moment in staan. Heel interessant artikel om vanaf de kant van de boeren hier naar te kijken. En er is vast ook een andere kant, hè? Dat is ongetwijfeld zo. Maar dit is wel een mooi artikel. Check onze website 120.nl en 20fm.nl om daar eens even naar te kijken. Hey, fijne muziek nu, tot aan het nieuws van 9:30. Dit is Miley Cyrus, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood met het liedje Secrets.

0: EMA-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Isoleren BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen. De politie gaat meer surveilleren rond de woning van het vluchtelingengezin in Geesteren. Aanleiding is de brandstichting van afgelopen weekend, waarbij de auto van het gezin in vlammen opging. De autobrand is volgens de politie aangestoken. De impact op het gezin en de omwonenden is groot, zo zegt een woordvoerder van de politie. Een 24-jarige man is vrijgesproken voor een moordpoging in Hengelo. Justitie eiste 3 jaar cel tegen de man, maar de rechter heeft hem vrijgesproken. De man kwam begin 2024 voor een zogenaamde seksafspraak naar Hengelo, maar volgens justitie had hij de opdracht gegeven om iemand om het leven te brengen. En de sluiting van het Twentekanaal houdt ook de politiek in Den Haag bezig. Het Kamerlid Renilde Huizinga wil weten of meer binnenvaartwegen dreigen te sluiten en welke oplossing het kabinet voorbereidt. Sinds afgelopen zaterdag is de sluis bij Eefde dicht en daardoor kan er geen scheepvaartverkeer meer door het Twentekanaal varen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag met 26 tot 28 graden. Morgen en donderdag worden zeer warm met dan temperaturen tot boven de 30 graden.
14: Dennis Mooij van de ANWB. 1 file in de regio. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

wat een lekker liedje is dit, zeg. What I Like About You van The Romantics. Ja, en weet je wat ik nog zo leuk vind in jou? Dat je elke ochtend weer de radio aanzet op Twente FM. En dat je bij ons bent. Wij draaien de fijnste muziek in de ochtend. En houden je een beetje op de hoogte van wat er allemaal zo al gebeurt hier in Twente. Maar ook in breder perspectief. Maar vooral toch ook lekker veel muziek, toch? Zo in de vroege ochtend. Nou, het is niet meer vroeg trouwens. Het is 9:30 geweest. Dat is niet meer vroeg, hè? Nee, als je nu nog in bed ligt, het wordt wel tijd, hè? Ja, kom er maar even uit. Kom er maar even uit en ga maar eens even wat doen. Ja. Zometeen een rondé, maar eerst The Weeknd. Dit is Dancing in the Flames.

0: Push the button. Ja, dat doe ik.
1: Ja, kijk, gelukt.
0: Sugar Babes hoorde je, daarvan nog Rondé en Love of My Life. Hey, eerder vanochtend gaf ik je al een tip voor morgenochtend 4:30... Hè, dat je kunt wandelen op de Lemelenberg. En dat je dan de zonsopkomst mee gaat maken daar. Ja, super tof natuurlijk. En als je denkt, ik wil op donderdagochtend ook wel vroeg uit de veren. Heb je daar ook nog een tip voor, Michel? Nou, dat heb ik ook wel. Ja, je kunt naar de paarden- en ponymarkt in Enter. Ja, echt super tof. Daar ging ik vroeger ook wel eens naartoe. Ja, daar ben ik echt al heel lang niet meer geweest. Maar vroeger ben ik daar wel eens geweest. En toen met mijn familie, hele familie komt uit zo'n hoeken, Rijssen, Enter, weet je wel, daar een beetje vandaan. En gingen we naar de paarden- en ponymarkt. Nou, dat bestaat dus nog steeds. Super tof. Donderdagochtend, 30 juli, vanaf 6 uur start de handel in de paarden. Ja, super tof wel. En naast dat er in paarden wordt gehandeld, is er ook een hele grote warenmarkt. Met 1,5 kilometer aan kraampjes. Die begint om 8 uur, dus daar hoef je niet voor 6 uur al te zijn. Maar om 8 uur begint die warenmarkt. Er is een PK-plein, een paardenkrachtplein. Met een stuk of 15 oudere trucks van transportbedrijven uit de regio. Een oldtimerclub presenteert luxe oldtimers en oude tractoren. Nou, en er is nog veel meer ander leuks te doen. Een stokpaardjesrace, ponyrijden. Nou, je kunt van alles doen. Dus dat is heel gaaf. Donderdag is de place to be. Enter. Ja, zorg dat je er bent voor de paarden- en ponymarkt.

Lekker man, Samber. Het liedje heet Homewrecker. Hey, en daarmee komen we zo'n beetje aan het einde van Twente wordt wakker van deze dinsdag 28 juli. Zometeen na 10 uur is Mark hier met de uitzendkracht. Dan door de middag met Henk Ketting. Twente komt thuis, Jordi is daar natuurlijk weer bij. En de avonddienst, die is volgens mij vandaag nog met Richard. Of is Peter weer terug? Dat weet ik eigenlijk niet goed. Nou, dat hoor je vanavond om 7 uur dan wel. Hè. Dat duurt nog heel lang, ja. Hey, ik wens je een hele fijne dinsdag. Ik heb nog tijd voor één liedje. Die is van Steve Winwood en Higher Love.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mens en relatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live.
11: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuidwest-Frankrijk mogen duizenden mensen weer terug naar huis. Ze waren geëvacueerd voor een grote natuurbrand, maar die is onder controle. Een andere grote brand woedt nog wel en bedreigt de stad Bordeaux. Ook neemt door een nieuwe hittegolf het risico op nieuwe branden toe. In de buurt van Arles kwam een brandweerman om het leven toen hij een blusvoertuig wilde bijtanken. De prijzen aan de pomp dalen. Tanken is vandaag iets goedkoper geworden doordat olie goedkoper is geworden nu Iran en Israël een gevechtspauze hebben. Zowel benzine als diesel zijn een cent per liter goedkoper. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In een jaar tijd is er nog niks verbeterd, zegt ze. De jongeren zitten bijna alleen maar in de cel, want door personeelstekort wordt er nauwelijks iets georganiseerd en onderwijs is er ook bijna niet. En een nieuwe brug bij Groesbeek is te smal voor veel caravans. Mensen klagen dat ze vast zijn komen te zitten, meldt Omroep Gelderland. De brug is pas een week open en elke dag moet er wel een caravan worden weggesleept. Gisteren weer 2. Er zijn al zelfgeknutselde borden verschenen. Op eentje staat Camping de Brug volgeboekt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

wordt natuurlijk achtervolgd door haar grootste hitsucces All Around the World. Daarbij staat deze een beetje in de dikke schaduw. The World Thing was toch ook een bescheiden succesje. Vandaar dat een draaiende vandaag. Aan het begin van deze aflevering van de Uitzendkracht voor dinsdag 28 juli. Goedemorgen, de Uitzendkracht is weer tot 1 uur.

Taylor Swift, daarvoor Milo, IO Technology nog een keer. Kijk even naar het weer. Vandaag zijn er nog wat wolken. Veel stelde niet voor. Temperatuur weet in ieder geval te stijgen tot een graad of 27 vanmiddag. De wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 3. Komende dagen wordt het opvallend warm. Morgen zo'n 33 graden. Donderdag zelfs 34 graden. Doe geen dingen die niet nodig zijn. Drink vooral.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen. De politie gaat meer surveilleren rond de woning van het vluchtelingengezin in Geesteren. Aanleiding is de brandstichting van afgelopen weekend, waarbij de auto van het gezin in vlammen opging. De autobrand is volgens de politie aangestoken. De impact op het gezin en de omwonenden is groot, zo zegt een woordvoerder van de politie. Een 24-jarige man is vrijgesproken voor een moordpoging in Hengelo. Justitie eiste 3 jaar cel tegen de man, maar de rechter heeft hem vrijgesproken. De man kwam begin 2024 voor een zogenaamde seksafspraak naar Hengelo, maar volgens justitie had hij de opdracht gegeven om iemand om het leven te brengen. En de sluiting van het Twentekanaal houdt ook de politiek in Den Haag bezig. Het Kamerlid Renilde Huizinga wil weten of meer binnenvaartwegen dreigen te sluiten en welke oplossingen het kabinet voorbereidt. Sinds afgelopen zaterdag is de sluis bij Eefde dicht en daardoor kan er geen scheepvaartverkeer meer door het Twentekanaal varen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag met 26 tot 28 graden. Morgen en donderdag worden zeer warm met dan temperaturen tot boven de 30 graden.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging bij de Duitse grens in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Ja.

afstand. Loopt er een beetje met zijn stem te flaneren. Dat is verleden tijd natuurlijk, hè? Tijdje geleden overleden. Zeg, gisteren de nieuws. Meterkasten die kunnen eigenlijk de huidige vraag van de stroom niet meer aan. Vooral oudere meterkasten staan vaak onder druk. Ik heb dat zelf aan de lijve ondervonden. Maar dat kwam ook een beetje door eigenwijzigheid van een klant van mij. Die wilde namelijk 6 van die hele kleine elektrische hittertjes op 1 meterkast plaatsen. Tegen mijn advies in deed hij dat. En 2 uur later stond de energieleverancier voor de deur. Want de meterkast begon een beetje te smelten.

Een van mijn favoriete rocksongs, Bad English en Straight to the Heart. Aanstaande donderdag dan is de eerste Sipelmarkt in Oud-Marsum. Naast leuke kramen en diverse activiteiten is er ook het campagneteam van Mono aanwezig. Mono wil zeggen dat je veilig moet rijden, dus zonder afgeleid te raken, met name door je telefoon. Mono brengt daar heel veel onder de aandacht, ook tijdens de Sipelmarkt dus aanstaande donderdag. En loopt de stand niet zomaar voorbij, maar laat je even informeren.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Isoleren BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zwaar gewapende agenten zijn vanochtend een woning in Den Haag binnengevallen na een schietpartij afgelopen nacht, meldt Omroep West. Daarbij raakte een man gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie was op zoek naar de schutter, maar heeft bij de inval niemand aangehouden. De grote brand vanmorgen in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de grens. Een paardenstal is afgebrand. Er kwam zoveel rook vanaf dat mensen in de buurt hun huis uit moesten. De paarden zijn allemaal op tijd weggehaald en naar een weiland gebracht. Het nablussen duurde nog uren. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn kwam net uit de gevangenis, waar hij zich volgens Duitse media voordeed als imam. Hij probeerde medegevangenen te bekeren en werd toen geïsoleerd. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij een traject zou volgen om te deradicaliseren. Een dag na de aanslag werd hij doodgeschoten. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen. Volgens de eerste metingen had de beving een kracht van 7,1. Na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor meerdere kustgebieden en zitten zo'n 45.000 huizen zonder stroom. Bij kerncentrales is nog geen schade gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

draaien een beetje om en om. Af en toe de versie van Tom Jones en af en toe het origineel van Prince zelf. Deze dus, Kiss. Begon deel 2 vanuit zijn kracht op Twente FM. Vandaag wordt het 27 graden. Zon en wolken wisselen elkaar.

De Pet Shop Boys met Go West. Dit is nog een succes geweest van de Village People. Zeg, vanaf vandaag is het zover. De Twentse Fietsvierdaagse gaat van start. Al drie kwart eeuw brengt het fietsevenement verschillende leeftijden op de tweewielig. Verschillende afstanden, 30, 35 of zelfs 65 kilometer kan er gefietst worden. Elke dag kun je starten vanaf 7:30. En terug moet je zijn voor een uur of 5. Dat kun je ook gelijk even afstempelen. Vandaag is de eerste dag. We wensen natuurlijk alle fietsers heel veel succes. Zeker ook met de hitte de komende dagen. Drink genoeg.

0: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mens en relatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
11: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen. De politie gaat meer surveilleren rond de woning van het vluchtelingengezin in Geesteren. Aanleiding is de brandstichting van afgelopen weekend, waarbij de auto van het gezin in vlammen opging. De autobrand is volgens de politie aangestoken. De impact op het gezin en de omwonenden is groot, zo zegt een woordvoerder van de politie. Een 24-jarige man is vrijgesproken voor een moordpoging in Hengelo. Justitie eiste 3 jaar cel tegen de man, maar de rechter heeft hem vrijgesproken. De man kwam begin 2024 voor een zogenaamde seksafspraak naar Hengelo, maar volgens justitie had hij de opdracht gegeven om iemand om het leven te brengen. En de sluiting van het Twentekanaal houdt ook de politiek in Den Haag bezig. Het Kamerlid Renilde Huizinga wil weten of meer binnenvaartwegen dreigen te sluiten en welke oplossingen het kabinet voorbereidt. Sinds afgelopen zaterdag is de sluis bij Eefde dicht en daardoor kan er geen scheepvaartverkeer meer door het Twentekanaal varen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag met 26 tot 28 graden. Morgen en donderdag worden zeer warm met dan temperaturen tot boven de 30 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

niet zo'n fan van Willy en Ish. Maar Birds of a Feather, dat vond ik gewoon een hartstikke lekkere plaat. Vandaar dat we hem nog een keer draaiden. Daarvoor nog Galantis met David Guetta en 5 Seconds of Summer met Lighter. Je luistert naar de uitzendkracht voor deze dinsdag de 28e. We gaan in beweging met Olivia Newton.

Bad Day, Dan Harmon hoorde je met We Light My Fire. Mensen van 70 jaar en ouder die worden binnenkort automatisch uitgenodigd voor de coronaprik. Ja, die bestaat nog steeds. 25 augustus. Dan is de volgende najaarsronde van de GGD Twente. Zoals gezegd, 70 jaar of ouder ontvangt automatisch een uitnodiging. Vorig jaar was dat nog bij 60 jaar. Maar mensen die alsnog behoefte hebben aan zo'n prik, die kunnen zelf een afspraak maken via de website planjeprik.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.autoweek.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
10: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: In Den Haag is vanochtend een overleden persoon gevonden op straat, vlakbij Den Haag Centraal. 3 mensen zijn aangehouden, maar volgens de politie is nog niet duidelijk of het komt door een misdrijf. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. In Utrecht is de rechtszaak begonnen over de aanval op een man in een rolstoel in april. Hij werd in brand gestoken en liep zware brandwonden op. 2 verdachten staan terecht. Tijdens de zitting werden beelden vertoond waarop te zien is dat ze spiritus op hem gooiden en een brandend stuk papier. Omstanders doofden het vuur. In een woning in Zuid-Frankrijk zijn 5 overleden baby's gevonden. Volgens Franse media lagen ze in kartonnen dozen. De politie kwam erachter nadat een vrouw in het ziekenhuis was bevallen en zou lijden aan zwangerschapsontkenning. Dan heb je niet door dat je zwanger bent. De zaak wordt nog onderzocht. En Halina Rijn mag dit jaar een eregouden kalf in ontvangst nemen. Ze krijgt de prijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur als regisseur en acteur. Het Nederlands Filmfestival prijst onder meer haar succesvolle carrière in Amerika en zegt dat ze nieuwe generatie filmmakers inspireert. De uitreiking is op 2 oktober. En dan nu het weer van Weer Online.

0: het ANP nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Dit is door grenscontrole op de A12 Arnhem, Duitse grens. 10 minuten vertraging vanaf 7 naar 2 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is zomer in Twente.

De dinsdagmiddag is begonnen samen met Savage Garden in I Want You. Goedemiddag, als je lekker aan tafel gaat, we eten lekker met je mee. Schuif even op. Cameron Whitcomb wil er ook nog even bij met Kingdom of Fear. Heerlijk aan de boterham, koffie of thee. Roept u

uit de beginjaren 80, Tina Turner met Let's Stay Together. Terbergen krijgt een nieuwe activiteit voor creatievelingen. Vanaf 17 augustus wordt namelijk wekelijks op maandagochtend tussen 10 en 12 de Crea Club gehouden. En die vindt plaats in de bibliotheek Terbergen. Het is een activiteit van sociaal werk Terbergen-Dinkeland. Leeftijd speelt geen rol. Iedereen die maar lekker hobbymatig bezig wil zijn in een gezellige omgeving,

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag. Monteurs in Enschede waarschuwden voor verkeerd geïnstalleerde laadpalen en zonnepanelen. Daardoor is het risico op brand in de meterkast een stuk groter. Gisteren meldde RTO Nieuws dat er steeds vaker brand ontstaat in de meterkast, omdat nieuwe apparaten niet op de juiste manier worden aangesloten. Dat speelt ook hier in de regio, zegt een aantal monteurs. Een van de schuldeisers in het faillissement van Work Titans uit Enschede blijkt zelf verdacht in een grootschalig fiat-onderzoek. De schuldeiser had een claim van ruim 3 ton neergelegd bij het failliete bedrijf, maar de curator heeft de claim afgewezen, omdat hij er dus achter kwam dat tegen de man een groot fiat-onderzoek liep. Het Enschedese bedrijf Work Titans zou hebben gefunctioneerd als dekmantel voor pro-Russische cyberaanvallen. Nadat de fiat alle banktegoeden had bevroren, kon het bedrijf de 4 personeelsleden en de leveranciers niet meer uitbetalen en ging het failliet. En goed nieuws voor koopjesjagers, want volgende week woensdag gaat er een vestiging van Normal open in Hengelo. Dat is een drogisterijketen uit Denemarken die naar eigen zeggen voor lage prijzen producten verkoopt. De nieuwe zaak opent aan de Enschedese straat in Hengelo. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag met een graad of 27 op de thermometer. Morgen en donderdag worden zeer warm met temperaturen boven de 30 graden.
11: Dit is even de hart van de ANWB.
12: Op de A1 Hengelo-Duitse grens, 2 kilometer file bij de Duitse grens, een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens, 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
11: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Pink en Get the Party Started met dat lekkere heen. Komt-ie. Ja, leuk geluidje. Gedurende het hele jaar zijn er verschillende herdenkingsmomenten die betrekking hebben tot de Tweede Wereldoorlog. Op 10 september komt er weer zo'n herdenking aan in Enschede. Dan wordt namelijk herdacht dat het 85 jaar geleden is dat 105 Twentse Joodse mannen gedeporteerd werden naar het concentratiekamp Mauthausen, waar ze enkele maanden later zouden worden vermoord. De herdenking op 10 september begint om 1 uur 's middags.

deze platen morgen en overmorgen ook wat meer moeten draaien. Hè, om je een beetje een verkoelend gevoel te geven. Cold as Ice, hoorde je van Foreigner. Tot zover deze aflevering van Uitzendkracht voor 28 juli. Het is precies 25 jaar geleden dat je op Google ook op afbeeldingen kon gaan zoeken. 25 jaar geleden. Op die dag waren er zo'n 250 miljoen afbeeldingen beschikbaar. Dat zal ondertussen zijn flink zijn opgelopen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je mag je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vetbank kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frisjeveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frisjeveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: In Frankrijk wordt een man van 23 verdacht van brandstichten in de natuur. Hij zit vast. Hij zou ten noordoosten van Marseille brand hebben gesticht. Het vuur woedt daar al een week en is nog niet onder controle. In de buurt van Bordeaux woedt ook een grote natuurbrand. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn tientallen gewonden gevallen. Ook zijn er gebouwen ingestort, onder andere een winkelcentrum, en daar zitten de bezoekers vast. Er is ook op meerdere plekken brand, onder andere bij Kumamoto Castle, een toeristische bestemming. Vele duizenden mensen zitten zonder stroom. In de zaak over een man in een rolstoel die in april in brand werd gestoken, blijven de 2 verdachten vastzitten. Ze moeten ook psychisch worden onderzocht. Daarvoor staan ze op een wachtlijst. De rolstoeler heeft zware brandwonden en revalideert nog altijd. En Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij is oud-international en was ook al 2 keer trainer van Real Madrid. Hij volgt Didier Deschamps op, die is 14 jaar bondscoach geweest en leidde Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel. Zidane heeft voor 4 jaar getekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Jullie door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Een kwartier vertraging tussen Knoop het Ouddijk en de Duitse grens in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen.
18: Dankjewel
17: dat ook jij erbij bent.
18: Twente FM. Door de middag. Henk Ketting.

Girl. En natuurlijk Anesthesia op je radio. De volgende man, die treedt trouwens nog steeds op. Regelmatig zie ik filmpjes van hem voorbij komen van optredens en zo. En ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet of je er eens een beetje thuis in bent. Hij doet dat nog lekker ook trouwens. Hij is nog steeds goed bij stem, ook al is het al een wat oudere man geworden. Maar wij hebben hem leren kennen in de jaren 80. Toen was hij eigenlijk een koffiejongen bij Stock, Aitken & Waterman, de bekende producers. En daar zong hij een mopje muziek. En toen dachten die mannen van, weet je wat, die kan heel goed zingen. Daar kunnen we wel wat mee. Nou, toen had hij een aantal hitjes. Ja, Together, Forever en dat soort dingen allemaal meer.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live.
1: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroos. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. Monteurs in Enschede waarschuwden voor verkeerd geïnstalleerde laadpalen en zonnepanelen. Daardoor is het risico op brand in de meterkast een stuk groter. Gisteren meldde RTO Nieuws dat er steeds vaker brand ontstaat in de meterkast, omdat nieuwe apparaten niet op de juiste manier worden aangesloten. Dat speelt ook hier in de regio, zegt een aantal monteurs. Een van de schuldeisers in het faillissement van Work Titans uit Enschede blijkt zelf verdacht in een grootschalig fiat-onderzoek. De schuldeiser had een claim van ruim 3 ton neergelegd bij het failliete bedrijf, maar de curator heeft de claim afgewezen, omdat hij er dus achter kwam dat tegen de man een groot fiat-onderzoek liep. Het Enschedese bedrijf Work Titans zou hebben gefunctioneerd als dekmantel voor pro-Russische cyberaanvallen. Nadat de fiat alle banktegoeden had bevroren, kon het bedrijf de 4 personeelsleden en de leveranciers niet meer uitbetalen en ging het failliet. En goed nieuws van koopjesjagers, want volgende week woensdag gaat er een vestiging van Normal open in Hengelo. Dat is een drogisterijketen uit Denemarken die naar eigen zeggen voor lage prijzen producten verkoopt. De nieuwe zaak opent aan de Enschedese straat in Hengelo. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag met een graad of 27 op de thermometer. Morgen en donderdag worden zeer warm met temperaturen boven de 30 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Henk Ketting.

scoorde wel een hit in de jaren 80. Het was wel het enige waar een eendagsvliegje staan hebben we ook nooit gehad van ze verdomen. Maar het was wel perfect. En dat hoorde je zojuist hier op je radio. Net zoals deze. Steve Miller Band.

0: Jumper.
1: En Homewrecker op 20FM op deze dinsdagmiddag. En even tijd voor Nederlands pop. Een beetje uit de buurt ook. Toontje Lager. Kwam uit Nijmegen, kwam een beetje uit Twente. En als je dat bij elkaar doet, krijg je wel een grote hit. Stiekem gedanst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een herseninfarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
15: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen, melden Japanse media. Het zijn mensen in een winkelcentrum waar een verdieping instortte. Bezoekers en medewerkers kwamen vast te zitten in het gebouw. Daarna was er een explosie. De man achter de aanslag op de Pride in Berlijn zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep IS. Volgens de Duitse krant Bild is op zijn telefoon een video gevonden waarin hij dat zegt. De verdachte reed zaterdag in op een menigte. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie schoot hem daarna dood. Zondag werd een Nederlander doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man uit Almelo. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd. Volgens justitie waren de twee samen naar het hotel gekomen. En verzekeraars hebben de eerste schadeclaims binnen van mensen die op vakantie te maken kregen met de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het zijn er niet zoveel. De verzekeraars verwachten dat het aantal claims nog wel oploopt. Bijvoorbeeld van mensen die zijn geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Met 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is even de hart van de ANWB.
17: Op de A1 Hengelo-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knopen de Oudijk en de Duitse grens 10 minuten vertraging door de controles 2 kilometer file.
11: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Ben je ook zo iemand die eigenlijk gewoon altijd wil weten wat er gebeurt in de regio? Gewoon het laatste nieuws, een beetje zo checken. Ik doe dat ook altijd, even het nieuws checken. Ja, dat kan natuurlijk altijd via 120.nl. Maar ja, goed, als je geen website bij de hand hebt of je wilt dat niet opzoeken, is er nog een andere mogelijkheid. Nog veel handiger trouwens. Want iedereen heeft wel een app. Nou, dat hebben wij ook, een 120-app. En als je die even downloadt voor op je telefoon, blijf je altijd op de hoogte.

0: uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. Monteurs in Enschede waarschuwden voor verkeerd geïnstalleerde laadpalen en zonnepanelen. Daardoor is het risico op brand in de meterkast een stuk groter. Gisteren meldde RTO Nieuws dat er steeds vaker brand ontstaat in de meterkast, omdat nieuwe apparaten niet op de juiste manier worden aangesloten. Dat speelt ook hier in de regio, zegt een aantal monteurs. Een van de schuldeisers in het faillissement van WorkTitans uit Enschede blijkt zelf verdacht in een grootschalig fiat-onderzoek. De schuldeiser had een claim van ruim 3 ton neergelegd bij het failliete bedrijf, maar de curator heeft de claim afgewezen, omdat hij er dus achter kwam dat tegen de man een groot fiat-onderzoek liep. Het Enschedese bedrijf WorkTitans zou hebben gefunctioneerd als dekmantel voor pro-Russische cyberaanvallen. Nadat de fiat alle banktegoeden had bevroren, kon het bedrijf de 4 personeelsleden en de leveranciers niet meer uitbetalen en ging het failliet. En goed nieuws voor koopjesjagers, want volgende week woensdag gaat er een vestiging van Normal open in Hengelo. Dat is een drogisterijketen uit Denemarken die naar eigen zeggen voor lage prijzen producten verkoopt. De nieuwe zaak opent aan de Enschedese straat in Hengelo. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag met een graad of 27 op de thermometer. Morgen en donderdag worden zeer warm met temperaturen boven de 30 graden.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
14: Er zijn meerdere files die opvallen. In de regio onder andere de A1 richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld. 15 minuten heeft alles te maken met een pechgeval. Op de A12 Arnhem richting Duitsland file voor de Duitse grenscontrole. 10 minuten vertraging voor de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
16: Het enige echte radiostation voor Twente. Twente FM. Henk.

Vorige week zou ze jarig zijn geweest. Amy Winehouse, daar heb ik het over. Maar ja, goed, je weet hoe het met haar gelopen is. Ze zit bij de Club van 27. Dat is geen club waar je bij moet zitten. Want dat is de club van mensen die op 27-jarig overleden zijn. En zij is dat ook natuurlijk. Maar goed, we hebben nog wel de muziek. Amy Winehouse en Rehab.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er wordt gevreesd voor veel doden door de zware aardbeving in Japan. Er is onder meer een winkelcentrum ingestort waar op dat moment veel mensen waren. De beving met een kracht van 7.1 was in het zuiden van Japan. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De rechter heeft een man van 55 uit Rotterdam veroordeeld voor verkrachting. Het slachtoffer was een meisje van 7 dat kikkers aan het zoeken was in het Zuiderpark in Rotterdam. U heeft haar zorgeloze kijk op de wereld in één klap afgenomen, zei de rechter. De man kreeg 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Tegen een man uit Best die illegaal handelde in jonge hondjes eist justitie een werkstraf van 200 uur. Hij haalde de puppy's telkens met zijn auto bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze dan via Marktplaats met valse hondenpaspoorten. Door de lange autoritten werden de hondjes vaak ziek en 5 overleden na de verkoop. En Madonna heeft een opvallende tekst op social media gezet, in het Nederlands, met een spelfout. Ze schrijft: ik heb iets waar ik over wil praten. Ze legt niet uit wat zij mee bedoelt. Sommige mensen denken dat ze komt optreden op de World Pride in Amsterdam, maar de organisatie wil er niks over zeggen. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het met 30 tot 35 graden nog warmer. En dat was het ANP nieuws.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Beek 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.
17: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
16: Hier komt Twente samen.
17: Dankjewel
16: dat ook jij erbij bent.
17: Twente FM. Door de middag.

Spaanse klant op de radio. Mi amor, je hoorde Sam Veld op Twente FM. Goedemiddag, wel fijn dat je erbij bent. Ik kreeg een appje binnen. Hey Mark. Nou ja, goed, ik hou je dat voor lief. Het is Henk vandaag, geen Mark. Hey Mark, zou jij voor mij een plaatje willen draaien? En dat vraagt Judith, die vraagt hem aan. En Judith wil het horen omdat ze op dit moment op vakantie is. Ze zit in Italië, schrijft ze. En deze plaat kennen ze in Italië nog niet. En daarom wil ze hem graag even horen, want ze beginnen me een klein beetje missen. Want ze is een enorme fan van Alex Warren. Nou ja, doen we dat toch gewoon.

Lil Nas X. En Starwalking. En daarvoor Ilse de Lange. I'm Not So Tough. In de jaren 80 had je een formatie, Cock Robin. Die hadden 3 hits in Nederland. Ja, je moet het maar weten. Als discjockey zijnde weet je dat gewoon. En een van die 3 hits was deze, Thought You Were On My Side. En persoonlijk vond ik dat eigenlijk wel de leukste. Het was overigens de 2e single waarmee ze scoorde in Nederland.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vanaf vandaag geldt een onttrekkingsverbod voor water uit Twentse kanalen, beken en sloten, onder meer tuinen en weilanden. Waterschap Verstromen stelt deze maatregel in wegens aanhoudende droogte. Dit moeilijke besluit is noodzakelijk om grote schade aan het gebied te voorkomen. Verdergaande maatregelen worden niet uitgesloten. De Oldenzaalse straat krijgt op maandag 17 augustus een nieuwe asfaltlaag nadat de door vorst beschadigde toplaag in april werd verwijderd. Automobilisten rijden momenteel over een ruwe tussenlaag van het wegdek. De wegwerkzaamheden duren tot vrijdag 21 augustus en veroorzaken extra kosten voor het gemeentelijk onderhoud. In een hotel in het Duitse Rees is gisteren een 35-jarige man uit Enschede levendloos aangetroffen. Het personeel ging de kamer binnen omdat hij niet uitcheckte. Uit onderzoek blijkt dat hij is gewurgd. De Duitse politie gaat uit van een misdrijf, heeft inmiddels een verdachte in beeld. Heb ik nu het weer in beeld voor Twente? Vanmiddag schijnt de zon volop en het wordt warm. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 27 tot 29 graden. Vanavond is het nog zonnig en koelt wel langzaam af.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is Door de Middag. Henk Ketting.

Felix Young, Call It Love en daarvoor Brother Be Hunt, The Harder I Try. En volgens mij, als het goed is, luister jij nu naar de radio. Oftewel, zoals de Engelsen zeggen, radio. You're listening to the radio. Overigens, over radio gesproken, hier zijn de Coors en Radio.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

kleine bescheiden hit van Kylie Minogue, Padam Padam. En daarvoor Michael Jackson en Block on the Dance Floor. Hey, goedemiddag. Het is dinsdag. Wij maken jouw dag alleen maar een stuk vrolijker met de allerbeste muziek. Zoals deze.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
14: Mens en relatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp heeft de politie een straat afgezet en een paar panden ontruimd. Na een politieachtervolging crasht er een auto met daarin explosieven. De inzittenden zijn gevlucht en de politie is naar ze op zoek. In de straat staan ambulances klaar en boven de wijk cirkelt een politiehelikopter. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen in een winkelcentrum. Een uur na de beving was er een explosie en stortte de tweede verdieping in. Waarschijnlijk zitten nog tientallen mensen vast. Er zijn meer gebouwen ingestort en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een minderjarige jongen uit Bergen-op-Zoom heeft 2 weken geleden voor niks de politie gebeld toen hij was mishandeld door een man. Er waren geen agenten om hem te helpen. De jongen en zijn ouders probeerden later aangifte te doen en dat mislukte ook. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, zegt de politie nu. En keeper Timon Bellenreuther stapte 2 weken geleden over van Feyenoord naar VfL Wolfsburg. Maar zijn Duitse avontuur is in mineur begonnen. Hij raakte geblesseerd bij een vriendschappelijk potje tegen Olympique Lyon. Wolfsburg zegt dat Bellenreuther zeker een paar weken is uitgeschakeld. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met enkele stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het nog warmer, 30 tot 35 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens. Door de controles 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. 10 minuten oponthoud op de N317 vanuit Dieren naar Doetinchem. Bij Hoogkeppel 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.

0: 35 graden. Hoe dat eruit ziet, dat vertel ik je zo meteen.
1: Twente Actueel.
0: Ik zeg goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Gisteravond de eerste boerenprotesten naar aanleiding van de stikstofmaatregelen die minister Jamie van Essen een aantal weken geleden presenteerde. Er moet in ieder geval flink het mes in onder andere de agrarische sector met 2,6 koeien per hectare, dat was het plan. Nou, veel boeren die voelen zich in het hemd gezet. Die zeggen dit is allemaal niet te doen. We zijn het hier niet mee eens. En gisteren werd er in de regio gedemonstreerd. Onder andere in Rossum gingen boeren erop uit om vreedzame protestacties te houden. En dat kun je ook terugvinden op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. De komende tijd zullen er meer acties volgen. Volgens nog publieksvriendelijk. Maar de boeren die zeggen ook ja, we staan met de rug tegen de muur. Nou, meer daarover uiteraard in de middagshow. Verder gisteren een bizarre vondst in de Duitse Kleef. Een 35-jarige man uit Enschede werd dood aangetroffen in een hotelkamer daar. En volgens de eerste berichten zou het gaan om wurging. Wat is daar gebeurd? Dat is natuurlijk de grote vraag die recherchediensten bezighoudt. En wat is er aan de hand? Nou, daarover hopelijk ook meer informatie en ook gelukkig leuke dingen. Ik heb fijne muziek voor je. Samjuy, Madonna en ook Nick Kamen is onderweg. Maar eerst tijd voor de lekkere track van de Gym Class Heroes.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track.
3: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: It's Only Love van Sam Jeu.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En de Gym Class Heroes draaiden we daarvoor ook nog met een plaatje wat we al een tijdje niet meer gehoord hadden. Stereo Hearts bij de middagshow voor Twente. Het is je dinsdagmiddag, de tweede werkdag van de week voor iedereen die deze week nog een werkweek te pakken heeft. Maar misschien zit je ook wel midden in je zomervakantie, dat kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, fijn dat je Twente FM aan hebt staan. Het is in ieder geval een warme week. Wat betreft de temperaturen sowieso, met morgen misschien wel 35 graden. Met ook een verhitte demonstratie van boeren in de regio. Het was een vreedzame actie gisteren, maar veel boeren trokken erop uit richting Rossum om uiting te geven aan hun onvrede over de stikstofmaatregelen die minister Jamie van Essen uit Losser presenteerde. Dat hij een ingewikkeld dossier te pakken zou hebben, dat wist hij waarschijnlijk van tevoren al. En een paar weken geleden kondigde hij dan ook aan dat er echt maatregelen moesten komen om Nederland van het slot af te krijgen, met ook voor boeren ingrijpende maatregelen de komende tijd. En boeren die voelen zich met de rug tegen de muur gezet, en gisteren waren daarom de eerste acties georganiseerd in diverse plekken in Nederland, waaronder dus ook hier in Twente. En je vindt de beelden op onze website met veel boeren die samenkwamen. Indrukwekkende beelden. Ook een protestactie langs de A1. En daar stonden heel veel tractoren. Misschien heb je die gisteravond wel gezien. En boeren die willen eigenlijk dat de brief van Van Essen van tafel moet. Die zegt, ja, dit kan allemaal niet. Maar ja, wat dan wel, hè? Dat is een beetje de grote handvraag. Hoe gaan we dit met z'n allen een beetje vlot trekken? Want Nederland zit op dit moment op het slot. Vooral door Europese regelgeving moet Nederland maatregelen nemen. En dat betekent vooral voor de agrarische sector grote gevolgen. Maar ook de industrie en het verkeer hebben daar last van. En de komende tijd zal er nodig over gezegd gaan worden. En is er dan nog ruimte voor onderhandelingen? En wat zijn die onderhandelingen dan zodanig dat we ook met elkaar weer vooruit kunnen? Nou, daar moeten we in ieder geval de komende tijd, laat ik vooral zeggen, met elkaar over in gesprek. Want het is voor iedereen denk ik een pittige kluif. Zo is het ook. Heel veel sterkte daar. Laten we hopen dat er ergens licht schijnt aan het einde van de tunnel. Want ze voelt het af en toe een beetje. Dus je denkt, ja, waar zijn we in beland? Hoe kom je hieruit? Nou ja, wat minder ingewikkeld is de middagshow. Die is er tot 7 uur vanavond. Met muziek van Nick Kamen onderweg. Madonna en Borderline.

is toch een beetje Nestor en Pupil, hè, in dit geval. Hoewel Nick Cannon al niet meer onder ons is, die overleed veel te jong. Maar hij begon ooit als achtergrondzanger bij Madonna. En werd uiteindelijk solo succesvol met onder andere deze hele grote hit. I Promised Myself. En daarvoor draaiden we nog The Queen Herself met Borderline Madonna op Twente FM. Welkom bij de middagshow. Zometeen wordt je bijgepraat. De laatste streeknieuws uit Twente gaat eraan komen. Naar deze van Miles Smit en Naal Horben.

0: isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live.
8: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
10: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzink Bouwmaterialen.eu.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vanaf vandaag geldt een onttrekkingsverbod voor water uit Twentse kanalen, beken en sloten, voor onder meer tuinen en weilanden. Waterschap Verstromen stelt deze maatregel in wegens aanhoudende droogte. Dit moeilijke besluit is noodzakelijk om grote schade aan het gebied te voorkomen. Verdergaande maatregelen worden niet uitgesloten. De Oldenzaalse straat krijgt op maandag 17 augustus een nieuwe asfaltlaag nadat de door vorst beschadigde toplaag in april werd verwijderd. Automobilisten rijden momenteel over een ruwe tussenlaag van het wegdek. De wegwerkzaamheden duren tot vrijdag 21 augustus en veroorzaken extra kosten voor het gemeentelijk onderhoud. In een hotel in het Duitse Rees is gisteren een 35-jarige man uit Enschede levendloos aangetroffen. Het personeel ging de kamer binnen omdat hij niet uitcheckte. Uit onderzoek blijkt dat hij is gewurgd. De Duitse politie gaat uit van een misdrijf, heeft inmiddels een verdachte in beeld. Heb ik nu het weer in beeld voor Twente? Vanmiddag schijnt de zon volop en het wordt warm. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 27 tot 29 graden. Vanavond is het nog zonnig en koelt wel langzaam af.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens. Grenscontroles en 5 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. Een kwartier vertraging door de grenscontroles op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland rijden langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En 10 minuten vertraging door een pechgeval op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lekker gezellig deze van Ed Sheeran. Azizam op Twente FM met ook nog hier het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden, je weet het, die vind je terug op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En over een klein uurtje krijg je gewoon weer een verse update hoor. Geen enkel probleem. En ook online terug te vinden, heel veel extra Twente FM. Wil je meer Twente FM, dan check je onze website met bijvoorbeeld de nieuwe aflevering van Kwartetten. In deze aflevering Lex Rolfink, Mariska ten Heel en Herman Nagelmaker. Die worden bevraagd door Roelands fans. Onder andere gaat het over het ambitieniveau van Hengelo. Groei naar 100.000 inwoners. Wat doet dat met de Hengeloze woningbouw? En gaan we dan ook de hoogte in? En Decathlon trekt IKEA in. Nou, trek bij IKEA in. Wat zit daar nou precies achter? Waarom gaat dat gebeuren? Het zijn vragen die op tafel liggen bij Kwartetten. De nieuwe aflevering die je vindt op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl/luister. Best.

zingen van Luna en Russo met Voorbestemd. En ook nog hier Mel en Kim en Respectable voor je dinsdagmiddag. Met vandaag al een warme dag, veel zon en temperaturen van 28 graden. En als je dit al warm vindt, nou, blijf dan zeker luisteren, want het wordt nog even iets heftiger. Vanavond en vannacht is het ook licht bewolkt met opklaringen. Daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 17. Morgen, de woensdag, dat wordt een warme dag met volop ruimte voor de zon. En op veel plaatsen temperaturen van zo'n 34 graden. Ook donderdag nog temperaturen boven de 30 graden. Dan is er wat meer bewolking, maar ook zon en 32 graden. Later in de week gaan de temperaturen een klein stapje terug doen. Maar met 25 tot 27 graden blijft het aan de warme kant. En zo goed als droog, want voor zover ze bijvoorbeeld...

Daddy was zijn koosnaampje en Swims staat voor Someone Who Is It Me Sometimes. Pak je dat ook even mee. Zojuist Teddy Swims en Mr. Know-It-All, maar daarvoor nog Shannon. En Let The Music Play bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Voor je dinsdagmiddag, de tweede werkdag van de week voor alle bikkels die gewoon een werkweek te pakken hebben. En zometeen in dat kader speciaal voor jou ook de 5 uur uit je dakplaat. Het officiële afsluitmoment van je werkdag. En suggesties daarvoor zijn van harte welkom. Die mag je deponeren in de app op twentefm.nl. Of je stuurt me even een mailtje via jordi@twentefm.nl voor jouw favoriete track. Om iets na 5 uur gaat hij voorbij komen. Dit is tot 7 uur. Twente komt thuis met een fijne uit de jaren 80 van Rufus en Chaka Khan. Ain't Nobody bij Twente FM. Goedemiddag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: Ja. En religie.
4: Lofzang aan de 3-1.

0: Luister. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mens en relatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp is al uren een politieactie aan de gang. Na een politieachtervolging crashte een auto die bij een plofkraak in Duitsland is gebruikt. En daar liggen misschien nog explosieven in. De straat is afgezet en alomheen zijn woningen en gebouwen ontruimd, waaronder een verzorgingshuis. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. Een nieuwe tegenslag voor binnenvaartschippers. Ze kunnen vanaf het weekend ook niet meer over de IJssel bij Deventer varen. Vanwege de lage waterstand gaan de sluizen daar niet meer open. Het Twentekanaal ging eerder ook al dicht. Schippers die in de haven van Deventer liggen moeten daar uiterlijk vrijdag weg zijn. Een spannende dag voor president Zelensky in Washington. Hij is daarom met president Trump over militaire steun te praten. Met de vorige ontmoeting nog vers in zijn geheugen. Ze kregen toen slaande ruzie. Zelensky gaat ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die een dag voor zijn overlijden nog in Kiev was. En fans van de Beatles moeten opletten. Op de officiële website staat een klok die aftelt naar morgenmiddag 2 uur... met daarbij de melding dat spannend nieuws bekend wordt gemaakt. Een Brits muziekblad denkt het al te weten. Er komt een jubileumbox uit van het album Rubber Soul uit 1965. Dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met wat stapelwolken. En vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen veel zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm. 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden iets koeler. En dat was het ANWB Nieuws.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland weer grenscontroles vanaf knooppunt Oud-Dijk tot aan de Duitse grens. 2 kilometer file en ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.

0: Cameron Wieskamp en zijn nieuwe single The Kingdom of Fear. Twente komt thuis. We begonnen met Frank Stallone, Far From Over. Lekkere 5 uur uit je dakplaat. Het was een suggestie van Thomas. Die mailde naar jordi@twentefm.nl voor zijn favoriet om iets na 5. Was een lekker plaatje, zeker weten. De broer van, hè, inderdaad. Hartelijk welkom. Het is 5:10. Je bent aanbeland bij de middagshow voor Twente.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag 28 juli op de kalender. Het werd ook 28 graden vandaag. De komende dagen temperaturen ruim boven de 30 graden. Dus het is warm in Twente. En dat zorgt voor extreme droogte natuurlijk ook. Met onder andere sinds zaterdag de afsluiting van de Twentekanaal. Nog nooit eerder werd het Twentekanaal afgesloten. En inmiddels heeft het ook tot kamervragen geleid. Want politici vragen zich af, ja, als dat in Twente kan gebeuren, wat betekent dat voor alle andere waterwegen in Nederland? Het is natuurlijk een behoorlijke aderlating voor de transportsector en vooral voor de industrie in Twente die afhankelijk is van het Twentekanaal. Dus dit houdt nogal wat in. Nou, het is onduidelijk hoe lang het Twentekanaal nog dicht blijft. Daar wordt in ieder geval eerst regen is er dan nodig. Verder gisteren eerste boerenprotesten in de regio. Ze waren vreedzaam. In Rossum waren er veel boeren op de been vanuit diverse windstreken uit Twente, maar ook zelfs de Achterhoek. En ook langs de A1 stonden lange rijen trekkers om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen van minister Jamie van Essen. Die zal zich vast hebben gerealiseerd toen hij het dossier op zijn nek nam, wat hij op zich af zag komen. Maar het is toch een pittige, zullen we maar zeggen. Daarover meer met Justin Timberlake, David Guetta. En eerst is dit...

0: Een beetje bijzonder eind, dat wel. Maar het was wel een hele dikke hit. Cry Me a River van Justin Timberlake. Nou, als dat anno 2026 zou kunnen, zou ik zeggen, ik ben voor.
1: Twente komt thuis. Met Jordy Goorman.
0: Het is veel te droog. Dus als iemand even flink in een huilbui terecht kan komen. En dat kan leiden tot ietsje meer water in de rivieren. Ja, het is heftig hoor, jongens. Met het Twente-kanaal, we hadden het er net al even over. En ik zag gisteren nog een item, ik geloof dat het bij de NOS was. Over de reisjes op de Rijn. Het is natuurlijk een soort, er zit een soort zweemend gimmick omheen. Van, nou, dat doen alleen bejaarden. Die gaan op zo'n boot dan de Rijn op. Maar ook die staan tegenwoordig al veel eerder stil. Want die Rijn die staat zo laag dat de boot helemaal niet meer door kan varen naar Straatsburg. Waar de, geloof ik, uiteindelijk zelfs de reis moet eindigen. Hij stopt, geloof ik, bij Keulen. En dan is het waterpeil in de Rijn zo laag dat de boot niet verder kan. Nou, het zijn heftige tijden. En iedereen die nu nog durft te zeggen dat er geen klimaatverandering is, die moeten ze volgens mij eens even onder die steen vandaan trekken. Heftig bericht gisteren. 35-jarige man uit Enschede die is levenloos aangetroffen in een hotelkamer in de Duitse Rees. Dat is net over de grenzen bij Kalkar, zo die hoek op. De Enschedeer die had zaterdagavond ingecheckt in het hotel. Omdat de man zich de volgende dag niet bij de balie meldde om uit te checken, besloot het hotelpersoneel om de kamer in te gaan. Daar vonden ze het levenloze lichaam van de man. Waarschijnlijk is hij gewurgd en op basis van de omstandigheden is er een politieonderzoek gestart. Maar het is nog niet helemaal duidelijk. Het gaat om een man die zaterdag samen met een 35-jarige Nederland bij het hotel is gearriveerd. Die wordt dus nu gezocht. De verdachte is volgens de Duitse krant de Rijnlandische Post nog steeds voortvluchtig. Of hij ook uit Nederland komt is niet bekend. Bij het hotel zouden geen gegevens van de man zijn opgeschreven. Nou, heftig. De nabestaanden van het slachtoffer zijn er niet wel geïnformeerd. Maar er is dus een onderzoek gestart. Het zijn geen fijne dingen, zeg maar. Dat is ook altijd gek. Zie ik dat de foto van het hotel. Denk, nou, daar moet ik dus niet meer zijn of zo. Daar kan het hotel niks aan doen. Maar het voelt toch een beetje raar dat er in zo'n hotel zoiets gebeurd is. Ik hou daar niet zo van.

muziekje te draaien. That's all. En ook nog hier David Guetta en Sia Furler en In Flames. Ja, dat is een beetje een dubieus plaatje natuurlijk... met die heftige bosbranden in Frankrijk en Spanje. Twente FM met hopelijk zometeen verkoeling van Bob Sinclair. En het streeknieuws onderweg. Eerst doe je nu...

0: isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl. Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vanaf vandaag geldt een onttrekkingsverbod voor water uit Twentse kanalen, beken en sloten, voor onder meer tuinen en weilanden. Waterschap Verstromen stelt deze maatregel in wegens aanhoudende droogte. Dit moeilijke besluit is noodzakelijk om grote schade aan het gebied te voorkomen. Verdergaande maatregelen worden niet uitgesloten. De Oldenzaalse straat krijgt op maandag 17 augustus een nieuwe asfaltlaag nadat de door vorst beschadigde toplaag in april werd verwijderd. Automobilisten rijden momenteel over een ruwe tussenlaag van het wegdek. De wegwerkzaamheden duren tot vrijdag 21 augustus en veroorzaken extra kosten voor het gemeentelijk onderhoud. In een hotel in de Duitse Rees is gisteren een 35-jarige man uit Enschede levendloos aangetroffen. Het personeel ging de kamer binnen omdat hij niet uitcheckte. Uit onderzoek blijkt dat hij is gewurgd. De Duitse politie gaat uit van een misdrijf, heeft inmiddels een verdachte in beeld. Heb ik nu het weer in beeld voor Twente? Vanmiddag schijnt de zon volop en het wordt warm. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 27 tot 29 graden. Vanavond is het nog zonnig en koelt wel langzaam af.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland weer grenscontroles. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeer.

nieuws en achtergronden. Je leest het daar op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En over een klein uurtje dan krijg je gewoon weer een verse update. En zo makkelijk gaat dat. Ook online terug te vinden. Heel veel Twente FM. Extra Twente FM. Met heel veel radio-uitzendingen en programma's die je kunt luisteren. Waar en wanneer je maar wilt. Zo vind je er onder andere een nieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met in deze aflevering een bijzondere gast. Lian schuift aan. Zij is frontvrouw van The Roundabouts. En ze vertelt meer over de muziek van de band en nieuwe muziek die eraan zit te komen. En dat check je in de nieuwe aflevering van Donderslag die je vindt op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl/luister. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ja, zou ik gedacht hebben, want die gasten hadden een vriend. Die heette Johnny. En je raadt het al, Johnny hield niet zo van jazz. En nou, dat was de inspiratie voor de bandnaam Johnny H. Jazz. Met onder andere deze hele grote hit. Heart of God, een hele grote hit. Dit was ook een hitje van ze. Hadden geloof ik Turbo Club, was denk ik wel de bekendste. Daarvoor nog Mika en Grace Kelly. Voor je dinsdagmiddag, het is warm vandaag, 28 graden. Nou, ik weet niet of je wel eens op de Oldenzaalse straat in Hengelo komt. Daar dan denk je, wanneer gaan ze dat nou eens een keer afmaken? Ze hebben een aantal maanden geleden de toplaag van het asfalt geschraapt. Dus dat betekent dat is toch voor een hoop herrie natuurlijk als je aan die straat woont. Maar het rijdt ook niet heel lekker. Gaan ze het nog een keer afmaken? Nou, dat gaat gebeuren. Er is een planning. De Oldenzaalse straat wordt van 17 tot en met 21 augustus afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Nou, dan gaat het eindelijk gebeuren tussen de Bornense straat en de Oude Molenweg. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor het verkeer. Eerder werd dus de toplaag verwijderd omdat de weg op meerdere plekken was beschadigd door vorst. En dat wordt dus in augustus gerepareerd. Nou, het even geduurd, zullen we maar zeggen. Maar goed, inmiddels staat het in de planning. Laten we hopen dat het er redelijk stevig in staat en niet met potlood, want dan gaat het weer veranderen.

We kennen natuurlijk de Wham! Do Project. Ik weet niet of je die kent, maar ik ken hem. Dat is een hitje wat, geloof ik, begin deze eeuw een keer in de hitlijsten stond. King of My Castle. En dit was de remake die een paar jaar geleden uitkwam door Criss Cross, Amsterdam en Inna. En toen heette het in een keer The Queen of My Castle. Nou, die heb je ook nodig. Richting je dinsdagavond. Het is bijna 6 uur met de middagshow tot 7 uur. En dit zijn The Lighthouse Family.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mens en relatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
14: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
15: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Op de A17 bij Moerdijk is een heftig ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. Daarbij is iemand op het leven gekomen. Ook raakte een onbekend aantal mensen gewond. De snelweg is in de richting Breda dicht en dat gaat waarschijnlijk uren duren. Het verkeer moet tot die tijd omrijden. Over een paar dagen kan er ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis daar vanaf zaterdag niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. Het is vooral een stop voor bedrijven die afhankelijk zijn van schepen. Ze moeten nu hun spullen vervoeren met vrachtwagens. Er wordt al uren gezocht naar de inzittenden van de auto die vanmiddag na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-West. De BMW was gebruikt bij een plofkraak vannacht in Duitsland en de verdachten zijn gevlucht. Omdat er mogelijk nog explosieven in liggen, is alles in een straal van 100 meter ontruimd. Ook een verzorgingshuis. En bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zou maar 1 dode zijn gevallen. Dat is veel minder dan eerst werd gedacht. Gevreesd werd voor veel meer dodelijke slachtoffers, omdat in Kumamoto een winkelcentrum was ingestort. Wel zijn er tientallen gewonden en zitten bijna 50.000 huizen zonder stroom. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen volop zon en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het dan iets koeler. En dat was het ANP Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer tot aan de Duitse grens. Met zo'n 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

0: plaatjes van dit moment, vind ik zelf nog steeds. Summer en Homewrecker. We begonnen met Kensington voor je dinsdagavond. En raadselachtige muziek, bijna wel zeggen. Riddles.
1: Twente komt thuis.
0: Nou, wat geen raadsel meer is waar je naar luistert. Twente komt thuis, inderdaad. De middagshow. Het is inmiddels 10 minuten over 6. Op 28 juli. Nou, vandaag hadden we een zomerse dag te pakken. 28 graden werden maar liefst. Nou, vond je dat al warm? Zet je schrap, want morgen en overmorgen gaan de temperaturen ruim over de 30.
2: Twente actueel.
0: Straks hoor je meer over het weer voor de komende dagen. Gisteren was het op andere plekken in Twente ook verhit. Dat had te maken met boerenprotesten. Lange tijd hebben boeren weinig van ze laten horen, maar je zag het al een beetje aankomen, hè, met omgekeerde Nederlandse vlaggen op diverse plekken in Twente. En gisteren dus op diverse plekken ook tractoren en boeren die actie voerden tegen de stikstofmaatregelen van nu minister Jamie van Essen. Nou, je zal er maar verantwoordelijk voor zijn. Ik heb het ook wel een beetje te doen met de man, hoor, want het is natuurlijk toch een tukker, hè, zo is het ook. Hij werd minister van Landbouw en zit dus met dit hoofdpijndossier. We konden een paar weken geleden maatregelen aan die de boeren ook ernstig troffen. En de boeren zijn daar uiteraard niet blij mee. Dus die trokken gisteren in grote getalen de weg op. Stonden in Rossumbus, ook langs de A1 waren veel trekkers aanwezig. En de komende tijd wordt er meer actie gevoerd om te vragen of de brandbrief van tafel kan. Dat is eigenlijk het idee om met elkaar in gesprek te gaan over wat dan weer wel en wat dan weer niet. Het zijn lastige tijden, zullen we maar zeggen. Onderweg muziek van Marvin Gaye, de Timex Social Club. En eerst hoor je nu Chef Special, In Your Arms.

0: Charlie Puth en Meghan Trainor en Marvin Gaye.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Nou ja, Marvin Gaye, dat ging, zo heette de plaat. Hè? Die zong niet mee. Het is net of ik het over een trio heb, maar dat is dus niet het geval. Chef Special hoorde je ook nog in Your Arms bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit vandaag, of je nog een beetje koel kan houden. Het is de komende dagen warm. En het warme weer, dan neemt de kans op burenruzies ook toe. Ja, dat is echt waar. Blijkt ook uit cijfers uit onderzoek. Hè, dat op het moment dat we dus met z'n allen weer meer buiten zijn. En dus minder binnen onze eigen muren. Dan irriteren we ons ook meer aan elkaar, zeg maar. De ramen staan open. Er is muziek buiten. Drank in het spel. En dan kun je dus inderdaad tijdens een gezellige barbecue soms wat overlast ervaren. En de politie die zegt dan ook, bij dat warme weer zien we vaker burenruzie uit de hand lopen. Het advies is, geef elkaar de ruimte. Je pakt het even mee, zullen we maar zeggen. Daar wordt dus extra voor gewaarschuwd in ieder geval. Het is ook droog, hè. Probleem bij Twente-kanaal, dat wist je al, had je meegekregen. Verder is de politie in Duitsland een onderzoek gestart naar de vondst van het lichaam van een 35-jarige Enschedeer. Die werd gevonden in een hotelkamer in de Duitse Rees. Ook dat zorgt voor de nodige vraagtekens. Wat is daar precies gebeurd? De politie heeft die zaak in onderzoek. Dat en meer nieuws. Je leest er ook meer over op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Maar je kan ook lekker blijven luisteren, want straks dan praat

legendarische muziek achteraf beschouwd. Daaronder was het gewoon een bescheiden top 40 hitje, geloof ik, van Chic, Le Freak. Maar ja, dit is natuurlijk niemand minder dan Nile Rodgers. De man die later ook heel veel in de productie ging doen voor grote namen zoals Duran Duran, Madonna en zelfs recent nog met Avicii. En zijn virtuose basloopjes op de gitaar, daar was hij echt heel erg goed in. Op Twente FM dus zojuist. Zometeen hier het streeknieuws. Eerst de nieuwe

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Enschede investeert een 500 miljoen euro in grootschalige projecten via de strategische investeringsagenda. Dit omvat onder meer de bouwplannen Kop Boulevard en Centrum Kwadraat, cultuurhotspot Het Warenhuis, verduurzaming in Twekkelenveld, vernieuwing van sportaccommodaties en een buurthuis in Glanenbrug. Deze ambitieuze plannen vormen een grote ruimtelijke opgave voor de stad. De Enschedese popmuziek begint in 1953 met de oprichting van het Molukken Trio door de 13-jarige tweelingbroers Geert en Machiel Nijenhuis, vernoemd naar de Molukkenstraat waar ze woonden. Geert Nijenhuis was de eerste in de stad met een elektrisch gitaar. Café Het Bolwerk wijdt 3 maanden aan de Enschedese pophistorie. En boeren in Twente zijn maandagavond massaal met tractoren naar Rossum gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Honderden voertuigen verzamelden zich op een landbouwgrond aan de Oud-Marsumse straat voor de aftrap van mogelijk grootschalige landelijke acties in de komende periode. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog zonnig, het koelt langzaam af. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Morgen wordt een zonnige, droge dag met tropische temperaturen.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf knooppunt Ouddijk tot aan de grens met Duitsland. En tot zover de ANWB.

Het was de gedoodverfde titelsong voor de film Rocky 4, deze Another One Bites the Dust. Maar Queen ging er uiteindelijk niet in mee. En toen werd het uiteindelijk toch Eye of the Tiger van Survivor. En zo is het verhaaltje hier rond. Queen is Another One Bites the Dust. En daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden lees je op onze website. En uiteraard krijg je straks gewoon weer een verse update. Dus we houden je een beetje te hoog. Vandaag al warm. De komende dagen wordt het rietje warmer. De details over dat weer zo meteen hier bij Twente FM. Dit is uit de jaren 90. MC's

De Oterra Millionaires Club, daar staat het officieel voor OMC. En dan moet je weten dat OMC en Oterra, dat is een van de armste voorsteden van Auckland in Australië. Daar komt deze band namelijk vandaan. Hadden begin jaren 90 één hele grote hit. En dat was deze, How Bizarre. En de vorige MC's zijn de Real McCoy, Another Night, op dinsdagavond bij Twente FM. Dus nou, vandaag een warme dag. Vanmiddag, vanavond en vannacht dan zijn er lichte wolkenvelden en minimum temperaturen van zo'n 17 graden. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. Op de meeste plaatsen komt het kwik uit rond de 34 graden. Veel zon dus. En ook voor de donderdag nog zo'n warme, benauwde dag. En het blijft eigenlijk warm voor de rest van de week. Wel iets minder warm met vrijdag en zaterdag nog 25 tot 28 graden. En lichte bewolking, maar ook veel ruimte voor de zon. En voor zover de voorspellingen reiken, blijft het dus droog. Nou, daar zal de natuur niet zo blij mee zijn. Het is warm en zonnig en droog. Welkom bij de middagshow met Bluff en Dansen aan Zee.

Another and 54 Ultra, Talk to You. En daarvoor hoorde je nog Bluff met Dansen aan Zee. Nou, misschien om wat verkoeling te zoeken, geen slecht idee. Daar is het er altijd een paar graadjes koeler dan hier, zullen we maar zeggen. Daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. Zometeen, na 7, de tijd voor de avonddienst. En wat mij betreft graag tot morgen bij Nieuwe Twente Komt Thuis. Ik wens je een hele fijne donderdag. Dinsdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
12: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
13: Want we will live.
12: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De regio Twente heeft om financiële steun gevraagd vanwege de sluiting van het Twentekanaal. De sluiting heeft grote economische gevolgen. Bedrijven moeten hun spullen nu met vrachtwagens vervoeren, maar daar kan veel minder in dan in schepen. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek. De mensen in Amsterdam-Osdorp die zijn geëvacueerd voor ontploffingsgevaar worden opgevangen in een buurthuis, meldt AT5. In hun buurt crashte een auto die was gebruikt bij een plofkraak en mogelijk liggen er nog explosieven in. De verdachten zijn gevlucht. Ook een verzorgingshuis is ontruimd en het Rode Kruis biedt hulp. Justitie is druk met het onderzoek naar de bekladding in 2 dorpen bij Den Bosch, maar heeft nog niemand aangehouden. Vanwege de komst van minderjarige asielzoekers werd op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven kwetsende teksten gekocht. De politie bekijkt camerabeelden en surveilleert extra. En komt Madonna naar Pride Amsterdam? De organisatie wil er niks over zeggen, maar maakt het wel de geruchten aan. Pride heeft namelijk een bericht van Madonna gedeeld dat ze vandaag op social media zette. Het is geschreven in het Nederlands. Ik heb iets waarover ik wil praten, maar ze legt het verder niet uit. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. En dat was het ANP Nieuws.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: nooit meer dansen. Of nooit meer zingen. Dat is voor soms... Ja, ik denk dat het voor Pink heel duidelijk is. Die wil in ieder geval altijd blijven zingen. Never gonna dance again. Not gonna dance again. Van Pink.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, niet schrikken voor de mensen die op Peter die denken van ja, Peter Gobbe zit er toch? Nee, Peter die geniet nog steeds van zijn vakantie en volgende week ook nog. Dus je moet het gewoon 3 weken achter elkaar voor deze avonddienst met moi doen. Ik neem de honneurs waar. Ja, welkom bij de Twente FM dinsdag avonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. Ja. Wat ga ik allemaal doen? Het is een beetje drukjes natuurlijk. En dat is heel goed. We hebben kort nieuws uit de regio heb ik voor je. Vanaf vandaag bijvoorbeeld is het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater verruimd. En ik heb het over de gratis boekenkast van een wijkcentrum in Enschede. Dat op zoek is naar nieuwe lezers, maar ook nieuwe boeken. Daar hoor je straks alles over. En natuurlijk, wat Peter altijd doet, die kijkt altijd even met een schuin oog naar onze eindlijst. Die we aan het eind van het jaar, tussen kerst en nieuwjaar, altijd draaien. En nou zeg ik onze eindlijst, maar het is jouw eindlijst. Want jij stemt de platen erin. De Almeunige 999. En vandaag ga ik even een overzichtje maken tussen 290 en 280. En ik draai nummertje, maar het is vandaag 28-7, dus ik draai nummer 287. En welke dat is? Even blijven hangen, dan hoor je dat zo meteen. Ga je nu in ieder geval wakker maken. Zometeen de wake-up call van Maroon 5. Maar eerst, wake me up, Avicii.

5 en de Wake Up Call. En daarvoor Wake Me Up van Avicii. Dus ik neem aan dat je wel, dat je in ieder geval wakker bent. Wakker genoeg. Op deze, het is nog niet helemaal een zwoele dinsdagavond. Maar vanaf morgen gaat het weer zwoeler worden. En donderdag ook. Maar ik vind het helemaal niet erg. Het is gewoon lekker. S'avonds koelt het af. Heerlijk weer. Lekker genieten. Zeker als je vakantie hebt. Over vakantie gesproken. Peter is met vakantie. Maar hij laat natuurlijk de onmeunige 999 achter. En dan moet ik even een overzicht van geven. We gaan zo meteen nummer 287 ga ik voor je draaien. En die staat tussen 290 en 279. En als je dan gaat kijken, staan best wel mooie platen in door jullie erin gezet. Queen met Killer Queen op 290. Fratsen met Hemelvaart op 289. Hier uit de omgeving natuurlijk de Moody Blues. Nights in White Satin op 288. Volgens mij de favoriete plaat van Weilen Peter R. de Vries. Op 287 daar staat hij. Noodgeval van Goldband. En ook uit de omgeving. Ik heb hem nog, denk ik, in het vorig jaar was. Hebben we hem in de studio gehad, zat hij bij ons te spelen. Erwin Nijhoff. Take Your Time. Op 286. Op 285 Riders on the Storm, The Doors. The Scorpions met Send Me an Angel op 284. En Iggy Pop en Kate Pearson met Candy, 283. En 282 staat Bittersweet Symphony, die knijter van The Verve. Alle broeken beneden, Anus, oftewel Abba, Happy New Year op 281. En op 280 vinden we Heart of Gold van Neil Young. Dat waren ze tussen 290 en 280 in de onmeunige van afgelopen jaar. En dan heb ik er eentje uitgepakt. En dat is de Haagse groep Goldband. Die werden opgericht in 2019 alweer. Het is alweer een tijdje geleden. En het bestaat uit Boas Kok, Karel Gellach en Milo Driessen. En samen met producer Wieger Hogendorp zorgde Goldband voor dat hun muziek invloeden gebruikt uit de jaren 80. Nederpop, disco, trance en gabber. Van alles. Hierdoor heeft Goldband een hele eigen sound, kun je wel zeggen. De naam van de groep, ik weet niet of je dat wist, is afkomstig van het gelijknamige merk van stukgips. En daarmee verwijzen ze naar het werk wat ze hiervoor deden, namelijk Stukadoor. In 2021 brachten zij hun debuutalbum Betaalbare Romantiek uit. En daar staat deze knijter van een hit op. Vorig jaar op 287 in onze onmeunige 999. Dit is Goldband en Noodgeval.

0: Ja, helemaal. Ik was even iets anders aan het doen. Helemaal. Spandau Ballet met Gold. En het blijft nog steeds een geweldige band. Ze treden nog steeds op in de omgeving. Volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor traden ze nog op in de Metropool. En het klonk nog steeds gewoon goed. De man heeft nog een zeer goede stem. Zometeen kort nieuws uit de regio over het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Dat sinds vandaag wederom verruimd is. En de gratis boekenkast van het wijkcentrum in Enschede. Dat op zoek is naar nieuwe lezers.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psyllium vezels bij de online droging.

0: Geweest. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Mens en relatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Enschede investeert een half miljard euro in grootschalige projecten via de strategische investeringsagenda. Dit omvat onder meer de bouwplannen Kop Boulevard en Centrum Kwadraat, cultuurhotspot Het Warenhuis, verduurzaming in Twekkelenveld, vernieuwing van sportaccommodaties en een buurthuis in Glanenbrug. Deze ambitieuze plannen vormen een grote ruimtelijke opgave voor de stad. De Enschedese popmuziek begint in 1953 met de oprichting van het Molukken Trio door de 13-jarige tweelingbroers Geert en Machiel Nijenhuis, vernoemd naar de Molukkenstraat waar ze woonden. Geert Nijenhuis was de eerste in de stad met een elektrisch gitaar. Café Het Bolwerk wijdt 3 maanden aan de Enschedese pophistorie. En boeren in Twente zijn maandagavond massaal met tractoren naar Rossum gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie Van Essen. Honderden voertuigen verzamelden zich op een landbouwgrond aan de Oud-Marsumse straat voor de aftrap van mogelijk grootschalige landelijke acties in de komende periode. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog zonnig, het koelt langzaam af. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Morgen wordt een zonnige, droge dag met tropische temperaturen.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: Gabri Ponte en Jean-Paul Born to Love Ya. Dus even kijken wat er vandaag allemaal in het nieuws was. Onder andere, vanaf vandaag is het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater verruimd. Het waterschap Vechtstromen neemt de aanvullende maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Het is niet meer toegestaan om water te halen uit kanalen, beken en sloten. En dat geldt ook voor kleine particuliere pompjes die mensen bijvoorbeeld stiekem gebruiken om de tuin te besproeien. Dat mag niet meer. De maatregel is nodig doordat er minder water het gebied ingepompt kan worden via de IJssel en het Twentekanaal. En de regen van maandag die bracht daar geen verandering in. Afgelopen, zondag en maandag. Toen heeft het toch nog best wel aardig geregend hier, hoor. Ja, het is allemaal te weinig. Aanvullende maatregelen zijn hiermee niet uitgesloten, zo benadrukt het waterschap. Dat wat dat betreft. En dan iets anders. En misschien heb je dat zelf ook. Ik heb thuis echt, ja, ik ben een, ze noemen dat een hoorder. Ik verzamel dingen. En wij hebben ook heel veel boeken. En ja, eenmaal als je die gelezen hebt, dan kan je ze ook gewoon wegdoen. Ik bewaar ze, maar een gelezen boek dat alleen maar op de plank blijft liggen, dat doet weinig goeds. Dus daarom is wijkcentrum het Nijen Terpoes in Enschede op zoek naar oude boeken die thuis maar versloffen. Deze kunnen dan in de gratis boekenkast van het wijkcentrum en op zoek daarna naar een nieuwe lezer. Door boeken te doneren helpt u mee om deze kast goed gevuld te houden, zodat buurtbewoners boeken kunnen lenen, ruilen, nieuwe verhalen kunnen ontdekken. Boeken kunnen ingeleverd worden via het postvakje van het wijkcentrum aan de Noord-Hollandstraat 4. Noord-Hollandstraat 4 in Enschede. Dus misschien moet ik daar toch nog even naar gaan kijken. Er zijn altijd wel wat boeken die je altijd wil houden, maar er zijn ook heel veel boeken die heb ik een keer gelezen en die ga je waarschijnlijk nooit meer lezen. Kun je ze mooi inleveren. Snel verder met de muziek. Dit is Sheila B. en B. Devotion en Spacer.
1: Is tot 9 uur.

Disco. It ain't no country club either.

mooi nummertje. All I Wanna Do, gezongen door de ex van Lance Armstrong. Ja, de wielrenner. Genaamd Sheryl Crow. Ja. Nou ja, daarnet had ik het over het watertekort en de droogte. Die zorgt op dit moment zelfs ook voor code paars op het gebied van bosbranden in Nederland. Dus het is echt uitkijken met wat je doet. En zeker als je iets... ik zag gisteren weer, en daar gaan we het straks nog even over hebben, over de boeren die weer de straat op gaan om te protesteren. En als die dan ook weer allerlei brandjes veroorzaken, dat kan je met code paars niet erbij hebben. Dus ik hoop niet dat ze dat gaan doen. Maar code paars, ja, dan van code paars is maar een kleine stap naar code paars in onze hoofdstad Amsterdam, World Pride. Die is nog steeds bezig. Net is er iets vrijgegeven, want het duurt volgens mij nog tot dit weekend of tot volgend weekend. In ieder geval is de Pride nog in volle gang. Maar het schijnt, er gaan allerlei geruchten dat Madonna die heeft iets geplaatst. Een beetje een raar linkje. En er valt niks uit op te maken, maar er wordt een beetje gesuggereerd dat ze zich gaat laten zien op de Pride in Amsterdam. Dus dat zou wel mooi zijn. Gisteren had ik het nog even over in de avonddienst, van dat het gewoon nog steeds nodig is om hier aandacht aan te besteden. Omdat er nog steeds heel veel haat en geweld is tegen deze groep. We zagen het natuurlijk afgelopen weekend nog in Berlijn. En eigenlijk mogen we misschien een beetje afknoppen. Ik kan niet uitkloppen, want dit is geen ongelakt hout. Maar klop even af voor mij thuis als je wil. Dat het in Nederland nog niet zo heel vaak gebeurt dat hier aanslagen zijn. In Berlijn wel natuurlijk. En het is wel heel vaak een beetje een geradicaliseerde jihadist die het doet. Dat gebeurt wel heel vaak. Zeker op het gebied van de queer gemeenschap en de LHBTQ gemeenschap. Ja, ik snap het niet. Je hoeft het niet mee eens te zijn. Je kan het niet overal mee eens zijn in het leven. Maar om nou gelijk agressie en dood en verderf te... dat is natuurlijk het hele andere uiterste. En dat is gewoon jammer. Dus het is nog steeds nodig. Ik vind het goed dat er in ieder geval aandacht aan wordt besteed. En wat ik al gisteren zei, het gaat een klein beetje de goede kant op. Want er zijn achter het museumplein in Amsterdam hangen vlaggen. 63 vlaggen van landen waarbij het strafbaar is als je homoseksueel bent. Gewoon strafbaar. En een aantal daarvan zelfs de doodstraf. Ik kan het je bijna niet voorstellen dat het gebeurt. In 2021 hingen diezelfde vlaggen er ook. Toen waren het er 71. Dat betekent dat we er 8 kwijt zijn. Laten we hopen dat die anderen er ook allemaal afgaan. Want om dat strafbaar te stellen, gaat een beetje ver, hè? Gisteren draaide ik RuPaul. Echt de bakermat van de queer, denk ik, gemeenschap in de jaren 80 al. En toen kwam ook eind jaren 80, begin jaren 90, kwam ook dit beentje. Ik vond het een leuk beentje. Ik denk, laat ik die eens even draaien. The Army of Lovers en Crucified.

laatste tijd een beetje stil, hè? Over onze blinde vriend Stevie Wonder. Part-time lover. Ik hoop dat alles in ieder geval goed is. Maar ik hoor de laatste tijd vrij weinig over platen. Of in ieder geval dat hij wat uitbrengt. Eigenlijk helemaal niks meer. Stay tuned. Zometeen nog een uur avonddienst met onder andere de wereldkampioen darten Luc Littler, die een grote uitdaging aangaat in de Netflix-serie. En meer nieuws over Enschede, waar diverse groepen actief zijn voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat is altijd goed. Dit is Ricky Springfield.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
14: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Voor Spanje geldt nu een geel reisadvies om de bosbranden daar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat betekent dat je naar Spanje op vakantie kunt, maar dat je vooraf wel goed moet kijken of het op je bestemming veilig is. De grote natuurbrand bij Madrid is bijna onder controle en belangrijke wegen zijn daar weer open. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de regio Twente. Die wil financiële hulp nu het Twentekanaal dicht is vanwege de droogte. Daardoor lijden bedrijven die van het vervoer van schepen afhankelijk zijn financiële schade. Ze maken extra kosten omdat ze goederen op een andere manier moeten vervoeren. De man die gisteren in Parijs 3 vrouwen aanviel is naar een psychiatrische afdeling gebracht. Hij zou al langere tijd in de war zijn en werd daar eerder al voor behandeld. De man ging de vrouwen te lijf met 2 grote keukenmessen. Het gebeurde bij de Sacré-Cœur. Twee raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. En bij het homo-monument in Amsterdam is de herdenking begonnen van de aanslag op de Pride in Berlijn. Mensen is gevraagd om bloemen mee te nemen en kaarsjes aan te steken. Burgemeester Halsma is er ook, zout een toespraak. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend 1 dode en 29 gewonden. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna is het zomers. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Frida van ABBA natuurlijk. I know there's something going on.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, welkom terug bij de Avonddienst hier op jouw Twente FM. Het is dinsdag 21 juli. Normaal zit ik altijd op de maandag, maar zoals al gezegd, Peter zit lekker achterover met een pintje in de hand. Van zijn vakantie te genieten. Dus ik mag het mooi van hem overnemen. Waar ga ik het uur nog even over hebben? Onder andere over Enschede, waar diverse groepen actief zijn voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daar straks meer over. En, dat is ook wel interessant, de wereldkampioen darten, Luc Littler, die gaat een grote uitdaging aan in een Netflix-serie. Daar straks alles meer over. Maar over Netflix-series gesproken. Ik weet niet of je zelf heel vaak naar Netflix kijkt. Ik moet zeggen, ik ben nog een beetje een oldschool tv-kijker. Dus ik kijk nog gewoon eigenlijk gewoon normaal tv. Oftewel, fucking de hele avond zappen. Hè, dat je maar niks mist. En dan uiteindelijk gewoon bijna alles missen. Maar dat maakt niet uit. Maar mijn vrouw die kijkt wel heel veel series. En dan kijk je automatisch mee. Ik weet niet of je dat kent. Nou, ik denk dat het wel herkenbaar is dat je meekijkt. En dan zit je erin. Dan ga je weg. En dan worden weer een aantal afleveringen doorgekeken. En dan val je daarna weer helemaal terug in. Maar vaak kan je er wel snel weer in komen. Ook al heb je een paar afleveringen gemist. Nou, dan neem ik je even mee terug. Want ik vind het wel interessant. Want dat is dan weer een tik van mij, denk ik. Zij zit die series te kijken. En ik merk gewoon dat ik heel erg zit te luisteren naar de muziek die daarin gedraaid wordt. Ik vind het altijd toch wel interessant. En er komen soms best wel eens wat pareltjes voorbij. En ik heb er weer een. Ik heb er weer eentje gevonden. Ik denk, die moet ik gewoon even met je delen. Het is wel een beetje Amerikaans. En dat valt niet altijd even goed. Het is een beetje country. Ja, daar zijn we in Nederland nog niet helemaal aan toe. Maar af en toe, ik vind het geweldig. En dit is ook weer een geweldig nummer. Het gaat even terug naar de basic, naar de Netflix-serie Ransom Canyon. Vorig jaar kwam die uit, in 2025. En ik denk een paar dagen geleden, een klein weekje geleden, kwam seizoen 2 uit. Dus je kan het weer zien. Het gaat er vrij heftig aan toe. In een Texaans stadje waar ranchers, geliefden en rivalen strijden voor hun manier van leven, hun nalatenschap en de mensen voor wie ze houden. Nou, volgens mij ken je deze omschrijving bijna bij. Volgens mij ben je heel veel series kwijt. Daar gaat het altijd natuurlijk over. Maar het is altijd heel verslavend. Maar ik zat ernaar te kijken. En toen hadden ze een optreden geregeld. Groot ergens voor het stadje. Groot podium. En er kwam iemand optreden. En dat waren Thomas Rhett en Jordan Davies. En die kwamen optreden met dit nummer. En ik vind het echt een geweldig nummer. Dus soms is het gewoon goed om even met schuin oog mee te kijken met de serie. Maar vooral je oren open te houden. Ain't a Bad Life.

0: Luister nog steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. Ik heb nog even een berichtje over Enschede. Enschede is namelijk als studentenstad uitgekozen voor een landelijke campagne rond drugspreventie. Tijdens de introductieweken voor het nieuwe leerjaar, nieuwe collegejaar, worden studenten deze zomer geconfronteerd met de gevolgen van drugsgebruik. De campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat is een uitvloeisel van een aangenomen motie in de Tweede Kamer. En het staat los van de al lopende campagne vanuit de lokale drugsbestrijdingsfonds. En landelijk was er al een campagne dus om jongeren te confronteren met de gevolgen van drugsgebruik. Maar via een nieuwe motie heeft Kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie het voor elkaar gekregen dat die campagne dit jaar wordt voortgezet en dat daarbij ook gemeenten actief betrokken worden. En eentje daarvan is dus Enschede, kondigt minister Sophie Hermans aan in een brief aan de Kamerleden. In ieder geval op woensdag 19 augustus kunnen studenten een virtual reality ervaring beleven. Met een VR-systeem worden de situaties en de gevolgen van drugsgebruik nagebootst. Het doel is ook om aandacht te vragen voor de criminele wereld achter de drugs. En na afloop heeft er een gesprek plaats met een moderator en een ervaringsdeskundige. En Tactis is bij de actie betrokken in een adviserende rol. Dat wat betreft de drugs. Ja, iemand heeft daar wel eens een keer iets uit de omgeving, heeft er een keer iets over gezegd.
1: Ik doe niet aan selfies. Ik gebruik geen drugs. Ik soep gewoon bier.
0: Dat kan je ook gewoon doen. Dan ben je van het hele gedonder af. Over Enschede gesproken. Tenminste, afgelopen week was het natuurlijk de Vierdaagse van Nijmegen. En dan heb je altijd de Vierdaagse feesten. En daar was ook een Enschedese artiest, moet ik zeggen, bij betrokken. Die wij een warm hart toe dragen hier in Twente, bij Twente FM. Het gaat over Loek. Ik heb hem al heel vaak gedraaid. Ik denk, dit is weer een mooi excuus om hem weer te draaien. Met een van de oude singles van hem. Maar het blijft gewoon een fantastisch nummer. Dit is Loek en Looking at You.

0: Onze Enschedese Loop met Looking at You. Stay tuned, zometeen nog nieuws over de wereldkampioen darten Luke Littler, die een grote uitdaging aangaat in een Netflix-serie. En ook nog even wat nieuws over Enschede, waar diverse groepen actief zijn voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit

0: Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Enschede investeert een 500 miljoen euro in grootschalige projecten via de strategische investeringsagenda. Dit omvat onder meer de bouwplannen Kop Boulevard en Centrum Kwadraat, cultuurhotspot Het Warenhuis, verduurzaming in Twekkelenveld, vernieuwing van sportaccommodaties en een buurthuis in Glanenbrug. Deze ambitieuze plannen vormen een grote ruimtelijke opgave voor de stad. De Enschedese popmuziek begint in 1953 met de oprichting van het Molukken Trio door de 13-jarige tweelingbroers Geert en Machiel Nijenhuis, vernoemd naar de Molukkenstraat waar ze woonden. Geert Nijenhuis was de eerste in de stad met een elektrisch gitaar. Café Het Bolwerk wijdt 3 maanden aan de Enschedese pophistorie. En boeren in Twente zijn maandagavond massaal met tractoren naar Rossum gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Honderden voertuigen verzamelden zich op een landbouwgrond aan de Oud-Marsumse straat voor de aftrap van mogelijk grootschalige landelijke acties in de komende periode. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog zonnig, het koelt langzaam af. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Morgen wordt een zonnige, droge dag met tropische temperaturen.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Nee, er is niks mis met je afspeelapparaat. De batterijen zijn niet leeg. Dus Chaperone gaat uit als een nachtkaarsje. Good luck, babe. Ja. Ben mij aangeland bij sport. Nou ja, sport. Ja, dat is altijd de vraag. Is darts een sport? Ja of nee? Kun je zeggen, als je een uur lang gaat staan gooien op een bord, dat je dat aardig voelt in je armen. Dus ja, ik denk dat het wel een sport is. Maar er is bekend geworden. Netflix die gaat namelijk op zoek naar 20 amateur darters die het aandurven om het tegen wereldkampioen Luke Littler op te nemen. En degene die de Brit weet te verslaan, krijgt ongeveer €500.000. Dat staat in de aankondiging in ieder geval. Beat Luke Littler wordt eind oktober live uitgezonden. In september worden via selectiewedstrijden in Manchester en Londen bepaald welke 20 darters ze tegen Littler mogen opnemen. De deelnemers moeten minstens 12 jaar oud zijn, mogen niet uit het professionele dartcircuit komen en moeten over een reisvergunning voor het Verenigd Koninkrijk kunnen beschikken. Luke Littler zegt, iedereen denkt dat hij van mij kan winnen. Nu krijgen ze de kans om dat te bewijzen. Littler werd in januari vorig jaar de jongste wereldkampioen bij dartsbond PDC. Hij was pas 17 jaar oud toen hij de finale Michael van Gerwen versloeg. En afgelopen januari eiste de darter opnieuw de titel op, toen door Gian van Veen te verslaan. Hij is de eerste darter die in 2 jaar tijd meer dan €3.500.000 noteert op de wereldranglijst. Meer dan Gian van Veen en Michael van Gerwen bij elkaar. Nummer 2, Luke Humphries, staat slechts op €1.17 miljoen. Je kan toch gewoon met dit spelletje, deze sport, je toch serieus geld verdienen. Wat ook wel interessant is, als ze opkomen, dan wordt er altijd een opkomstmuziekje gespeeld. Ik vind dat weer interessant. En ja, Littler, hoe komt hij eigenlijk aan zijn opkomstmuziek? Dat is het volgende. 7 jaar geleden bezocht hij namelijk met zijn vader het worstel-event WrestleMania in Florida. En daar hoorde hij het nummer Greenlight van Pitbull. Dat nu het vaste nummer is tijdens de walk-on van de darter. Hij zegt, ik was daar voor het eerst. Het was een supergoed nummer. Ik zong het de hele tijd toen ik 10 jaar oud was, vertelt hij. En ik dacht, als ik het ooit ga maken in de dartsport, dan wordt dit mijn opkomstnummer. Zo geschieden en de fans van Littler die zijn ook blij met zijn nummerkeuze. Tijdens de walk-on van de darter wordt meestal flink meegezongen door het publiek. En hij gebruikt het nummer al sinds zijn professionele debuut en is niet van plan het binnenkort te veranderen. Ik zou zeggen, Luc, entree. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow rider and lunch money. 3 Miami boys. You know what time it is.
1: Give me the green light. Oh, yeah. 'Cause I'm ready to go. Let's have a good time.
2: Let's go.

0: Billie Jean. Michael Jackson. Ik weet niet of hij nog eigenlijk in de bioscoop draait, de film Michael. Ik heb hem gezien. Ja, als je echt een liefhebber bent van Michael Jackson's muziek, dan moet je daar zeker naartoe gaan om te kijken hoe het allemaal zover is gekomen met de beste man. Als laatste in deze uitzending heb ik nog even wat berichten onder de noemertje.
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, ondersteuning in Enschede. In Enschede zijn diverse groepen actief voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit aanbod is breder dan veel mensen wellicht realiseren. Daarom brengt de gemeente deze groepen specifiek onder de aandacht. Zo is er Piep zei de muis en Billy Boom voor kinderen die thuis veel stress of spanning voor ervaren. Een nieuwe groep die start in september. Verder is er Houd me vast. Dat is een training voor stellen met kinderen die hun relatie willen versterken. En ook deze start in september. En in augustus start Sterker, een verwerkingsgroep voor vrouwen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.wijkteamsenschede.nl. Heel belangrijk. En als laatste, met dit warme weer, wat we de komende dagen zeker gaan krijgen, neemt ook de kans weer toe op, het klinkt een beetje raar, burenruzie. Maar ja, bij warm weer kunnen irritaties al snel opladen. Je bent al wat sneller aangebrand, zeg maar. Woordgrap. Mensen leven meer buiten, raam staan open en er is niet zelden wat drank op in het spel. En wat voor de een gezellig is, kan de ander als overlast ervaren. De politie ziet bij warm weer dan ook vaker burenruzies die uit de hand lopen. Ja, geef elkaar de ruimte, zo is de boodschap. Door een beetje rekening te houden met je buren kun je voorkomen dat je slepende ruzies krijgt die nog lang na het warme weer aanhouden. Dus je hebt een beetje begrip voor elkaar. Het is een beetje geven en een beetje nemen in het leven. En dan komt het allemaal wel goed. Ik hoop dat de boeren daar ook een beetje aan denken. En dat die de komende tijd niet hun acties een beetje uit de hand gaan laten lopen. Laten we hopen dat dat in ieder geval niet gaat gebeuren. En iedereen in ieder geval heeft normaal er nog een nummertje over gemaakt. Ik ben er aanstaande vrijdag weer met de Guilty Pleasure Friday. Dit is normaal de boerenstroef.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vriegezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will live.
13: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
15: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
16: Hou je huis cool, knippers, zonwering.
17: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
16: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
17: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Amsterdam-Osdorp hebben bomexperts explosieven uit de auto gehaald die vanmiddag crashte bij een politieachtervolging. Het gaat om een grote hoeveelheid, meldt RTL Nieuws. De auto was gebruikt bij een plofkraak. De verdachten zijn na de crash gevlucht. Arrestatieteams waren huizen binnengevallen, maar er is niemand opgepakt. In Ridderkerk is een flat van 16 verdiepingen ontruimd toen een koolmonoxide-melder afging. Dat is al eerder gebeurd daar. Het leidde er zelfs toe dat de gaskraan wekenlang werd dichtgedraaid. De bewoners worden opgevangen in een restaurant. Of ze later vanavond weer naar huis kunnen, is niet bekend. Bij het Homo-monument in Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er waren honderden mensen. Sommigen legden bloemen neer. Er waren toespraken van burgemeester Halsema en de voorzitter van het COC. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend een dode en 29 gewonden. En FIFA-baas Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat de rechten van het WK voetbal moet beheren. En dat wil hij doen door aandelen te verkopen. De Europese voetbalbond UEFA is tegen. Voetbal raakt zijn ziel kwijt en wordt handelswaar, zegt een woordvoerder. Bij de plannen zou ook de familie van president Trump betrokken zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond nog warm. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen daarna zomers. En dat was het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Luzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Enschede investeert €500 miljoen in grootschalige projecten via de strategische investeringsagenda. Dit omvat onder meer de bouwplannen Kop Boulevard en Centrum Kwadraat, cultuurhotspot Het Warenhuis, verduurzaming in Twekkelenveld, vernieuwing van sportaccommodaties en een buurthuis in Glanenbrug. Deze ambitieuze plannen vormen een grote ruimtelijke opgave voor de stad. De Enschedese popmuziek begint in 1953 met de oprichting van het Molukken Trio door de 13-jarige tweelingbroers Geert en Machiel Nijenhuis, vernoemd naar de Molukkenstraat waar ze woonden. Geert Nijenhuis was de eerste in de stad met een elektrisch gitaar. Café Het Bolwerk wijdt 3 maanden aan de Enschedese pophistorie. En boeren in Twente zijn maandagavond massaal met tractoren naar Rossum gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie Van Essen. Honderden voertuigen verzamelden zich op een landbouwgrond aan de Ootmarsumse straat voor de aftrap van mogelijk grootschalige landelijke acties in de komende periode. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog zonnig, het koelt langzaam af. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Morgen wordt een zonnige, droge dag met tropische temperaturen.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
13: Prejudice. What a song about it? Like the hit? Here you go. Free your mind.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
8: Want we will live in the brewery.
7: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er was een enorme opkomst vanavond bij het Homo-monument in Amsterdam. Duizenden mensen herdachten de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De herdenking begon met een minuut stilte en onder andere burgemeester Halsma hield een toespraak. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. In een gevangenis in Brabant is een steekpartij geweest. Daarbij raakte een gevangene gewond. Het gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. De dader zat eerder gevangen in Roermond en daar zou hij ook iemand hebben neergestoken met een vork. De chauffeur die betrokken was bij de moord op Peter R. de Vries. Een flat in Ridderkerk wordt zo langzamerhand een probleemflat. Er is al een paar keer koolmonoxide gemeten. En vanavond was het weer raak. De brandweer sloot meteen het gas af. De bewoners werden in de tussentijd geëvacueerd. 2 hebben het giftige gas binnengekregen, maar zijn nu weer oké. En een vrouw in het Noord-Hollandse Oostwoud is beschoten toen ze peddelend op een subboard zat. De kogel kwam uit een luchtdux en ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. De politie wist de schutter al snel te achterhalen en gaat uit van een ongeluk. Hij zou onzorgvuldig met het wapen zijn omgegaan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik daalt naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler. En dat was het ANP Nieuws.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier komen

0: strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Enschede investeert een 500 miljoen euro in grootschalige projecten via de strategische investeringsagenda. Dit omvat onder meer de bouwplannen Kop Boulevard en Centrum Kwadraat, cultuurhotspot Het Warenhuis, verduurzaming in Twekkelenveld, vernieuwing van sportaccommodaties en een buurthuis in Glanenbrug. Deze ambitieuze plannen vormen een grote ruimtelijke opgave voor de stad. De Enschedese popmuziek begint in 1953 met de oprichting van het Molukken Trio door de 13-jarige tweelingbroers Geert en Machiel Nijenhuis, vernoemd naar de Molukkenstraat waar ze woonden. Geert Nijenhuis was de eerste in de stad met een elektrisch gitaar. Café Het Bolwerk wijdt 3 maanden aan de Enschedese pophistorie. En boeren in Twente zijn maandagavond massaal met tractoren naar Rossum gereden om te protesteren tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie Van Essen. Honderden voertuigen verzamelden zich op een landbouwgrond aan de Oud-Marsumse straat voor de aftrap van mogelijk grootschalige landelijke acties in de komende periode. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog zonnig, het koelt langzaam af. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Morgen wordt een zonnige, droge dag met tropische temperaturen.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
14: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
13: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
15: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De mensen in de Amsterdamse wijk Osdorp kunnen terug naar huis. Vanmiddag knalde een auto met explosieven aan boord na een politieachtervolging tegen een gebouw aan. Die auto is nu weg. De inzittenden zouden betrokken zijn bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguaçu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg nog meer campings ontruimd. De brandweer is bang dat de natuurbrand aan de kust bij Lacanau weer oplaait. Zo'n 4000 toeristen moesten hun biezen pakken. Bij Biscarros is de brand onder controle. Zo'n 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen weer terug. En de Ecuadoraanse wielrenner Richard Carapaz heeft de proefronde van Surhuis ter Veen gewonnen. Hij bleef er Mats Pedersen en Bauke Mollema voor. Carapaz won gisteren ook al het criterium in Boxmeer en de weken daarvoor twee etappes en de bolletjestrui in de Tour de France. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwikt dan naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

dakpanplaten. Dat holt niet op. Wat? Geloven me niet? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bewoners van een flat in Ridderkerk kunnen terug naar huis. Die werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Een paar maanden geleden was het daar ook al meerdere keren raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het over de oorlog in Iran gehad. Ze gaven na afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets over de relatie tussen de twee zegt, is gissen. In een huis in Frankrijk werden 5 dode baby's gevonden in kartonnen dozen. En de politie denkt dat de moeder de baby's vermoord heeft. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. De moeder zou een aandoening hebben, zwangerschapsontkenning. Je hebt dan nauwelijks in de gaten dat je in verwachting bent. En in Frankrijk zijn in amper 2 maanden tijd bijna 1000 mensen opgepakt voor kindermisbruik. Dat is meer dan 2 keer zoveel als normaal. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lihanna begin juni. De regering riep toen op om zaken over kindermisbruik voorrang te geven op andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum ontruimd omdat er een felle brand woedt. In het zorgcentrum wonen jongeren met psychische problemen. Meerdere mensen zouden volgens de lokale omroep rook hebben ingeademd. Het vuur is tot in Zutphen te zien, de oorzaak van de brand is toch niet bekend. In de Japanse regio Kumamoto zijn twee mensen om het leven gekomen na een explosie in een winkelcentrum. Het gebied werd eerder op de dag getroffen door een zware aardbeving, waardoor een deel van het gebouw al was ingestort. Ook zitten meerdere mensen in Japan nog vast in hun huis. Ook in Arnhem is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. In Amsterdam was een grote herdenking bij het Homo-monument. Die werd door duizenden mensen bijgewoond. Morgenavond staat er nog een herdenking gepland in Utrecht. En de schaatsbaan in het Canadese Calgary is gered van de sloop, melden Canadese media. De overheid steekt tientallen miljoenen in de renovatie van de verouderde ijsbaan. Die was gebouwd voor de Winterspelen van 1988. De baan staat bekend als een van de snelste ter wereld. Doordat hij op hoogte ligt, zijn er veel wereldrecords gereden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in een zorgcentrum. Een deel van het pand is ingestort. De bewoners, jongeren met psychische problemen, zijn geëvacueerd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn 185 kinderen geëvacueerd vanwege de rook. Een Amerikaanse jongen van 16 moet levenslang de cel in, omdat hij op zijn school 4 mensen dood heeft geschoten, 2 jaar geleden. Hij had het moordwapen voor kerst gekregen van zijn vader, die ook terecht staat. Zo greep hij niet in toen de tiener een altaar had gemaakt waarin andere schoolschutters werden aanbeden. De Iraanse revolutionaire garde heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire doelen in het Midden-Oosten, zegt het Amerikaanse leger. De Amerikanen hebben alle raketten onderschept. Volgens Amerikaanse media zou een basis in Jordanië een van de doelwitten zijn geweest. En in het Zeeuwse Vrouwenpolder is een jongen van 12 vermist, meldt de regionale omroep. Hij spreekt Frans en rijdt op een e-bike. De politie heeft de hele avond naar hem gezocht. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet. Mensen die de jongen zien, wordt opgeroepen...